Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

flashing, taxi cabs and buses passing through the night.

0: every chance in honky-tonks. For my drinks and tips.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
1: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
3: I want to be one of the best chess players in the world and that's like my main long-term aim and yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
1: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
2: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
1: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
2: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag jou niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
1: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
3: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
1: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni, werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en na zomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er twee onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor 1 september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

when you're here. I will feel you when you're here.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Off Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop. Maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
2: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat. Maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen. Poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
1: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
3: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
1: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS-journaal.
4: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro, aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Ook deze week een mooie afwisselende InfoMix met nieuws, muziek, activiteiten en bijzondere verhalen uit onze regio. Op 22 oktober valt het besluit, kan Rouwen en Vierende Heerde ook in 2026 haar deuren weer openen. Degene die er alles van weet is Sjaak Westraat en zit nu naast me. Van ontmoeting naar kunst, Karin Lubs en Wouter Schortinghuis nodigen die uit voor de Open Atelierdagen Noordoost-Veluwe op 3 en 4 oktober. En ook het cultureel platform EPE vraagt aandacht. Het CPE zoekt dringend een nieuw bestuur en Co. Rakhorst vertelt waarom. Verder de ondernemerschallenge van Bedrijvencontact Heerde met Martin Waldmans en een bijzonder verhaal uit EPE. Simon loopt zijn 10e marathon voor zijn vader Jan, die Parkinson heeft. Tot slot gaan we naar het Boetje in Heerde, waar Rombout en Henriette vertellen over hun woning, die uitgegroeid is tot een ontmoetingsplek voor bijbelstudie en geloofsontwikkeling en het aanbiddingsevent op 2 oktober aanstaande. En natuurlijk zijn het regionaal nieuws, de tips met William Hulshoff uiteraard en het Wilfried Helsinga, die brengt het weer. Techniek in de vertrouwde handen van Dick Wittingen en mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen op Voors Veluwe Zoom. Van harte welkom.
2: Hey, we zijn er. Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
3: Je luistert naar
4: Voorst Veluwe Zoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met het actuele overzicht uit de regio. William Hulshoff neemt ons nu voor de eerste keer mee naar het belangrijkste nieuws en tips voor de komende week.
5: Nieuws uit de regio.
6: Aanstaande donderdag 1 oktober vindt bij de Veluwe Museum de Hagedoorn plaats vanaf 8 uur tot 10 uur 's avonds een lezing plaats. En dit wordt gedaan door Bert Jan Nijenhuis. En dat gaat over de IJssel en de Broeklanden. De zaal gaat vanaf 7:30 open. Het is liggend tussen Arnhem en Kampen, de hele grote IJssel. De derde en de grote tekende is de Rijn. Dit is bepalend geweest voor de ontwikkeling en inrichting van het lage landschap van het Noordoost Gelderland. Het is inmiddels de IJssel bedijkt en Kampen is tegenwoordig met veel of weinig water te bereiken. En hoe kunnen we die lage waterstanden oplossen? En alle extreme situaties komen aan bod. De intree bedraagt 8 euro. Het is een bepaald aantal plaatsen, dus aanmelden is wel verplicht. En dat kan via info@hagedorenplaats.nl. En op zaterdag 3 oktober vindt er op de boerderij het Middelark aan de Arkerweg, Arkerstraat 2 in Welsum de traditionele Welsumse sapdag plaats. Op deze dag kunnen eigen appels en peren worden geperst. En dit gebeurt door de Welsumse sapmobiel. U kunt nog appels en peren minimaal 75 kilo aanmelden om de sapdag te laten persen. Kijk daarom op www.welsumsesapmobiel.nl. En iedereen is van harte welkom tussen 10 en 4. In oktober bereikt de provincie Gelderland voor de 4e keer de Gelderse Waardenring uit aan 3 Gelderlanders, die zich inzetten om de boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen. Inwoners van Gelderland kunnen dan hun voedselheld nomineren voor een inzet voor sterke band. Een boer, een tuinder, een docent, een ondernemer, een bakker of chefkok, ze kunnen allemaal in aanmerking komen. Er zijn 3 categorieën van educatief, verbinden en innovatief. De waardenringen worden uitgereikt tijdens de feestelijke gala in de week van eten. En dat vindt plaats op donderdag 8 oktober. En de vrijwilligers van de wijkvereniging Burger Enk en Koppel Zwiel organiseren op dinsdag 13 oktober een samen eten. Iedereen die het gezellig vindt om samen met anderen te eten is van harte welkom. Vanaf 5 uur kunt u daar terecht. De gastvrouwen, de gasten van het huis van de Burger Enk in een klimtuin 46 Epe. De deelname is €8,50 per persoon. En ieder wordt voorzien van een kopje koffie of thee en voor de gebruikte consumpties tijdens het eten betaalt u zelf. De bijdrage dient vooraf te worden betaald aan de vrijwilligers van de kookgroep. In bepaald met de aankoop van de ingrediënten is noodzakelijk dat je wel van tevoren aanmeldt en de aanmelding kan tot woensdag 7 oktober middels een opgavenlijst die op het prikbord hangt van het wijkgebouw. Of voor informatie kunt u even kijken op www.koppelswoe.nl.

0: nummer wat toepasselijk is bij het volgende onderwerp of niet, Sjaak Westraat?
1: Nou, zeker.
0: Ja, een nummer over het verlies van een geliefde. Ed Sheeran zonder over. We zitten hier, want in begin 2025 is een initiatiefgroep in Heerenverstand gegaan. En ik heb de brief nog bewaard, ik ben altijd bewaarderig. Ruimte voor rouwen, dat werden we uitgenodigd vorig jaar door de voorzitter van de stichting Ruimte voor Rouwen en Heerde. Om onder de vleugels van Rouwen en Vieren een groep in de decembermaand van 17 tot en met 27 december een plek te creëren om te rouwen in een glazen kast midden in de samenleving, stilstaan bij verlies. Hoe kijk je terug op vorig jaar?
1: Ja, heel bijzonder, want wat je begint, weet je niet, heeft het een plek, krijgt het een plek, vinden mensen de weg, past het bij Heerde, dat was onze aarzeling wel een beetje, is Heerde niet te klein voor zo'n kas, komen mensen wel over de drempel, nou daar zijn we in bemoedigd, want we hebben 1000 mensen kleine 2 weken over de drempel van de kas zien komen. Dat is ongekend veel.
0: Oh, ja.
1: Procentueel is het heel erg veel. Maar het gaat niet om die getallen. Maar net dat lied ook wat jullie lieten horen. Mensen hebben te maken met verlies, met rouw om iemand die weg is, te vroeg weg is gegaan, soms niet eens gelegenheid gehad om afscheid te nemen. Of na verloop van tijd gaat niemand meer met jou het gesprek aan over die lege plek. En dan begint het pas. En ook na jaren hebben mensen behoefte om er even bij stil te staan. Vooral ook in de decembermaand. En dat is gebleken landelijk dat dat een goede keuze is om in die maand ruimte te maken voor rouwen. En dat doen we dan ook dit jaar weer voor de 2e editie Rouwen en Vieren Heerde.
0: Ja. Die eerste editie was inderdaad, het was nieuw voor Heerde. Maar ik ben er zelf ook een paar keer geweest. Heel veel vrijwilligers die op die plek waren. Want je kon er een kaarsje branden, gesprekken gaan. Je hoefde niet het gesprek aan te gaan. Maar het gebeurde wel.
1: Ja. Nee, de kas is van niemand en voor iedereen. En je hoeft daar niet hele gesprekken te voeren. Dat is ook niet de bedoeling. Maar wel dat je even gezien wordt, als het nodig is dat je even iemand iets kunt vragen of even wat kunt zeggen. En dan is het vooral de stilte van de plekken, van het moment. En de een die schrijft een naam in een boek of beschrijft een lint, hangt dat op. Of anderen die steken dat kaarsje aan of een hartje. Zo veel variaties zijn er. En
0: ja, vooral vorig jaar ook. Het was de eerste keer na corona. Ja. Zijn er mensen die dat niet verwerkt hebben en daar nog steeds mee zitten, denk ik. Maar, ja.
1: Dat blijft. Er is ooit in Heerde een plan geweest van als de corona voorbij is, dan gaan we nog een moment creëren om samen te rouwen. Dat is er nooit van gekomen. Maar daarmee hebben heel veel mensen nooit echt in een bredere kring kunnen delen. Geen afscheidsviering waar mensen uit de familie, vriendenkring bij konden zijn. En dat is een wond die heelt, maar heel moeizaam. En blijkt dat de kas daar natuurlijk niet het antwoord op is. Maar het is wel een pleistertje op een hele grote, pijnlijke wond.
0: Ja. Vorig jaar heeft die kas hier in het centrum naast Villa Jacoba en tussen de speciaalzaak voor volwassenen, drankzaak, zeg maar even, ingestaan. De bedoeling is om dit jaar weer een kas in te richten. Hoe zijn de eerste reacties op dat jullie zeiden van dit willen we weer doen?
1: Nou, laat ik beginnen bij de vrijwilligers. Vorig jaar zijn we verrast met een zo groot aantal vrijwilligers dat we ze niet eens konden inplannen. Hoe luxe kun je het hebben? En we gaan nu ook dit jaar weer met diezelfde groep verder. Er is niemand afgevallen.
0: Dat is bijzonder.
1: Heel bijzonder. Er zijn wel mensen bijgekomen.
0: Dat is
1: ook bijzonder. Maar goed, we moeten wat secuur kijken naar de aanmelding dat iedereen een kans krijgt in tweetallen. Dan hopen we weer dat het heel snel ingevuld is. En dat we ook straks weer een vrijwilligersavond hebben in november. Om iedereen die mee gaat doen te instrueren van wat moet je doen en wat moet je bijvoorbeeld niet doen. Want dat is nog belangrijker, wat je niet moet doen.
0: Nee.
1: Heel veel mensen dachten in het begin, ik moet iedereen aanspreken. En ik moet verhalen vertellen. Wat alles dus niet er zijn. En dat kleine knikje of even dat tikje op iemands schouder of de herkenning, dat is al zoveel waard.
0: Ja, nee, heel bijzonder ook dat. Ja, en ja, het is de bedoeling, maar het kost ook geld. Vertel, want je noemt vrijwilligers, maar ja, hoe? Want dit jaar kost geld, vorig jaar toch ook?
1: Ja. Dat is ook zo. En de eerste keer heb je natuurlijk het geluk dat je dan met iets nieuws overal kunt aankloppen. En er zijn er heel veel fondsen en clubs en kringen waar je van harte welkom bent. En die hebben ook royaal gedoneerd. Dus we zijn vorig jaar uit de kosten gesprongen. Dat was al redelijk voor die tijd duidelijk. Ook nu worden we weer heel erg bemoedigd. Eigenlijk zijn we al voor 2/3 van inkomsten voorzien. De enige kost die we maken is de kas moet gehuurd worden. Die komt uit het Westen. Dat is een bedrijf, die zet ze overal neer. En daaromheen zijn wat kosten. We hebben hier het geluk in heren dat we veel minder kosten hoeven te maken, omdat we van de Rode Beer gebruik kunnen maken. Spullen mogen lenen, weer terug kunnen brengen. Heel veel mensen hebben hier een kennis die heeft wel iets, een stoel of een melkbus. En dat is natuurlijk de charme van het dorp. Dus we hebben veel minder kosten dan mensen in de grote steden. Maar goed, we hebben wel kosten. Dus
0: dat zie je het heren, hè?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Tenminste,
1: ja.
0: In alles altijd.
1: Ja, altijd. Ja. We hebben een kleine €10.000 nodig. En we gaan er helemaal vanuit dat goed gaat komen. Dus vorige week is net de crowdfunding gestart. Dus iedereen die wat wil bijdragen. Want elke euro is welkom. Het gaat niet om alleen grote bedragen, maar ook iemand die zegt, ik kan €5 missen of ik kan €10 missen of minder. Via de website van onze stichting kun je aan de crowdfunding meedoen. En dat is ook mooi dat het heel breed financieel gedragen wordt. Misschien nog mooier dan dat vorig jaar grote bedragen van
0: stichtingen
1: of de Rabo heeft toen ons fors.
0: Maar misschien wilde er een bedrijf die luistert sponsoren en die zegt van ja.
1: Nou, dat,
0: kijk op de website dan. Ja. En hoe heet de website eigenlijk?
1: Rouwenenvierenheren.nl.
0: Ik wou zeggen, heren moeten wel bijstaan. Ja, dus ja. Rouwenenvierenheren.nl.
1: Er staat ook heel veel op de achtergrond van ons project. Er staan foto's bij van vorig jaar. Dus daar kun je heel veel lezen. En als je meer wilt weten, of als je mensen nodig hebt bij wie je wilt navragen, of je wilt je aanmelden.
0: Kan ik zeggen, als mensen toch gaan zeggen,
1: kan, ja.
0: Je noemt al, ik heb een mooie nieuwe vrijwilligers.
1: Ja, nee, maar graag. Want er vallen altijd ook mensen uit. En als mensen die worden ziek, of die kunnen ineens toch niet. Dus het is heel fijn om een hele grote kring van betrokken mensen te hebben. En dan is het ook fijn dat je vanaf het eerste begin al meeloopt en de warming-up ook meemaakt. Dat maakt nog meer dat het ook jouw dingetje wordt. Hè?
0: Vorig jaar de eerste kas werd officieel geopend. Is de intentie om dat dit jaar weer te doen of wat rustiger?
1: Zeker. Nee. Nee, burgemeester Prinsen die komt weer en dat doet hij met alle liefde en betrokkenheid, heeft hij gezegd. Op dinsdag 15 december, dan wordt om 19:30 de kas officieel geopend. En dan zal die tot en met zondag 27 december open zijn. Dus al met al iets langer dan vorig jaar. En inclusief dus het hele weekend. Want we vinden het wel fijn om dan dat hele weekend ook nog van december erbij te betrekken. Want december is gewoon voor heel veel mensen een aardige maand. En vorig jaar dachten we, met kerst zal wel lastig zijn om vrijwilligers te vinden. Die feestdagen, die dagen waren het eerst ingevuld.
0: Mooi toch?
1: Ja, mensen zeggen van, ik kan van betekenis zijn. En wat mooi dat ik dan iets kan doen door er gewoon maar even te zijn 2 uurtjes.
0: Ja. Ik hoop dat veel mensen dit initiatief gaan ondersteunen. Meer op de website van Heerde. En dan nog een keer
1: Rouwenenvierenheerde.nl.
0: Rouwenenvierenheerde.nl. Daar kunt u alle informatie en eventueel een donatie in wat. De voorzitter ook zei, Sjaak Westraat, van elke euro is er 1. Dus al kunt u maar €5 missen, u kunt het allemaal overmaken. En dan staat er straks weer een mooie kas. En op 22 oktober hoop ik dat het groen licht wordt. Oftewel dat de rook uit de schoorsteen komt.
1: Ja hoor.
0: Oké, hey, bedankt.
1: Jo, graag gedaan. Sorry.

0: Inmiddels de volgende gasten aangeschoven in de studio. En ik zei in het begin dat Karin Lubbs de voorzitter mee had genomen, Wouter. Maar dat is er niet gebeurd. Het is toch Pauline Luibum geworden. Dus dames, van harte welkom in de studio. Want we gaan het hebben over de Open Atelierdagen Noordoost-Veluwe. Op 3 en 4 oktober aanstaande. Daar staan ze weer. Ja, jij exposeert natuurlijk mee, Pauline.
1: Ja, ik doe ook mee, ja. Dit jaar ook.
0: Als nummer 17 zag ik heel snel. Exporteer je zelf ook?
2: Nee hoor, ik ben puur kunstliefhebber.
0: Hoe is die interesse ontstaan dan, Karin?
2: Ja, eigenlijk altijd wel een beetje. Maar ik leerde Pauline kennen. En Pauline zei van, heb je niet zin om daar mee te doen in het bestuur? En dan ga je erin duiken en dan word je helemaal erin gezogen. Ja, ik vond kunst altijd wel leuk. Musea. Ik heb altijd wel wat met kunst gehad. Maar ja, de echte liefde is toch de laatste jaren nog opgebloeid. Ja.
0: Veel kunstbeoefenaars, kunstenaars hebben we in deze regio, hè?
2: Vind ik wel. Ja, vind ik wel.
0: Als ik naga.
2: Het leuke is, onze kunstenaars, die leveren ook, dat vind ik dus ook heel erg leuk, dat wij kwaliteit eigenlijk zo hoog in het vaandel hebben staan. Dat heeft mij ook heel erg aangesproken.
0: Wat bedoel je?
2: Dat alle onze kunstenaars die meedoen, die worden dus geballoteerd. En dat is best wel streng.
0: Ja, de luisteraars weten dat misschien niet, tenzij ze elk jaar luisteren. Ja. Dan komt iemand kijken, hè, voordat je mee kan doen.
2: Ja, en soms lukt het ook niet. Maar er wordt dus echt naar heel veel, dat zijn ook experts die dat doen. En daardoor hebben wij eigenlijk, vind ik, best wel een heel goed niveau aan kunst. En wat wij hebben is een ongelooflijke diversiteit.
0: Ja, dat is elk jaar een diversiteit aan kunstenaars die meedoen. Het is, het is op de, daarom zei ik ook de Noordoost-Veluwe. Het is niet alleen de gemeente Epe en Heerde, maar ook in Hattem en zo wat meedoet. En ik heb hier het kaartje en Vaassen. Tot Wenen-Wiesel zou ik zeggen. Welsum doet mee. Dus een hele verscheidenheid van kunstenaars. Hoe verklaarden jullie het succes van die Open Atelierdagen? Want het is al jaren. Ik weet niet hoeveel lang het nou is, maar
1: het is al meer dan 30 jaar. Ik weet niet precies hoeveel jaar, maar 32 of zo is het wel. Ja, waarom is het een succes? Omdat ze gewoon iets bijzonders doen met z'n allen.
0: Ja.
1: Ik denk het. Ik denk dat mensen dat leuk vinden om zich te laten meeslepen en inspireren door wat wij allemaal laten zien.
0: Waarom doe je zelf mee?
1: Waarom?
0: De eerste keer, ik weet niet hoe lang je meedoet, maar de allereerste keer heb je aangemeld. Kun je het nog herinneren?
1: Ik was
0: de ballotagecommissie?
1: Ik was een van de oprichters van de Open Atelier.
0: Ja, ik weet het, maar
1: oh, je weet het. Oh, je zit gewoon naar de bekende weg.
0: Ja, maar die luisteraar, die weet het natuurlijk niet.
1: Nee, ik heb het van het begin af aan wel meegedaan. Maar ik doe zo nu en dan ook niet mee als ik niet genoeg nieuw werk heb. Dan denk ik, sla een jaartje over.
0: Maar wordt jouw werk dan ook nog, wat Karin net zei, ook nog?
1: Nee. Je hoeft maar één keer geballoteerd te worden. En daarna mag je altijd meedoen. Ja. Dus ook
0: dus niet elk jaar. Dus,
1: nee,
2: gelukkig niet.
0: Ik denk, er komt elk jaar iemand kijken. Mij doet dat altijd een incognito.
2: Nee, dat is een secret mystery guest.
0: Ja, zo'n mystery guest.
2: Nee. Maar het is dan wel zo dat de bezoekers uiteindelijk ook ontzettend op prijs stellen. Dat het gewoon mooie kunst is. En toch echt kunst is wat ze zien. En wat de magie natuurlijk van zo'n open atelierdagen vergeleken met een expositie in een ruimte is. Die magie van je ziet hoe het gemaakt wordt. He, dat je in een atelier bent waar je ook ziet, je staat iets wat nog niet helemaal af is. Daar staat het gereedschap, eerderwerk. En die kunstenaar, die heeft altijd iets erover te vertellen, waardoor je eigenlijk weer je horizon weer breder wordt. En waar je denkt van, en hoe zit dat? Plus, je kunt ook vragen stellen als niet-kunstenaar. Want voor mij was het altijd de vraag, wanneer weet je nou wanneer het af is?
0: Wanneer weet jij dat het af is?
1: Ja, ik weet het altijd precies.
0: Oké. Okay. Dus, luisteraars niet weten, wat voor kunst maak je?
1: Ik maak op dit moment digitale kunst, maar ik heb ook jaren geschilderd. Eigenlijk altijd geschilderd. En ik weet het op een gegeven moment. En dan loop ik alles nog even één keer helemaal af. Dus zeg maar elke vierkante centimeter loop ik dan nog een keer na. En dan weet ik dat ik niet verder kan dan dat, wat ik dan gemaakt heb. Dat is eigenlijk het punt.
0: Mooi, hè?
2: Ja, dat vind ik dus ook. Of dat je, ik weet ook dat ik in een ander jaar een kunstenaar vroeg, waarom heb je nou juist daar dat witte vlekje gezet? En ja, wat zo iemand dan antwoordt, dat neemt je gewoon mee in zijn belevingswereld. En dat vind ik dus elke keer weer het grote verschil met een museum of een bezoek in een galerie of weet ik wat. In die ateliers, dat ademt de kunst van deze kunstenaars. En soms dan ben je, nou, als je 3 of 4 gezien hebt, dan ben je helemaal
0: herkenbaar. Ja, dan moet je ook even de stoppen, want dat word je gek.
2: Ja, maar ook omdat
0: je niet allemaal kijken, nu zijn
2: omdat
0: het,
2: je eigenlijk vol bent van die inspiratie. Zo mooi. Gelukkig hebben we 2 dagen.
0: Ja, nee, maar dat klopt. Want soms dan moet je stoppen.
1: Ja,
0: anders je kunt ze niet allemaal langs.
2: Nee, want het is ook niet consumptie, hè? Het is meer dan alleen maar kijken en weer weggaan. Het is altijd heel
0: soms kopen we ook nog wat. Dan zal menig luisteraar ook wat doen. Is er wel eens in die jaren wel eens wat verkocht bij jou? Bij de open
1: atelier? Ja, er is zelfs wat verkocht. Het is natuurlijk nooit vetpot. Nee, want het is de kunst niet.
0: Nee.
1: Maar er wordt natuurlijk wel eens wat gekocht. Gelukkig wel.
0: Ja.
1: Ik heb 1 keer gehad. Toen gingen mijn deuren open. Er kwam iemand binnen en die zei, dat schilderij wil ik hebben, want dat heb ik vorig jaar gezien. En het hangt er nog. Ik wil het nu meenemen.
2: Heel goed. Ja.
0: Dat bleef ook niet hangen, dus dat moest ik mee.
1: Ja.
0: Mooi om te horen. Hey, dit jaar het thema Het Oog van de Storm. Wie heeft dat gekozen?
1: Ja, dat doen we met elkaar.
2: Ja, dat doen we met elkaar. Dan gaan we in een brainstorm. Een hele zware brainstorm is dat vaak.
1: Ja.
2: Maar we hebben het eerst in het bestuur en daarna met de kunstenaars. En die gingen er ook best wel op aan. Want het kan zoveel zijn, het oog van de storm en kunst. Waar ben je als kunstenaar? Ben je in het oog? Of zit je er buiten waar het raast? Of nou, hoe beleef je deze tijden? Wij merkten dat iedereen daar op zijn eigen manier mee aan de haal ging met dat onderwerp. Ja.
0: Al die deelnemers. Van hoeveel deelnemers hebben we dit jaar?
1: 23.
0: 23 deelnemers die gingen aan de haal met Het stormt in de wereld. Staat in het boekje Oorlog, klimaatverandering.
1: Ja.
0: Heel divers dus. Hoe ben jij ermee in de haal gegaan? Ga ik even zoeken hoor.
1: Bij mij was dus de toestand in de wereld toch wel echt iets wat de hele tijd een beetje door mijn hoofd ging. En ik zie nu dat ik daar, dat mijn pagina daar niet helemaal over gaat.
0: ik heb hier
2: een
0: pagina.
2: Andere afbeelding erop had staan.
0: Ik vond het
2: als beschouwer, dacht ik van, nou, deze vrouw ligt echt in de stilte van de oog van de storm. Ligt zij rustig af te wachten totdat het over is.
1: Ja.
2: Zo komt het op mij over. Ja. En dan zie je maar weer.
1: Ik dacht eigenlijk dat het even over Trump ging.
2: Precies.
1: Ik heb Trump gewoon, ook Poetin. Die komt ook in mijn werk terug. Een beetje bedekt hoor. Dus het is niet overduidelijk.
0: Poetin of Trump, maar
1: Dus de toestand in de wereld speelt in mijn werk op dit moment wel echt een rol, ja.
0: Ja, dus bij iedereen. Die tekst die je ernaast hebt, heb je die zelf bedacht?
1: Ja, die heb ik zelf bedacht.
0: Ga ik hem toch weer delen met de luisteraar voor we naar de volgende plaat gaan. De tekst die ze hebben zelf bedacht, jij kent hem natuurlijk. Dus geen rust, geen ruimte. Maar wel een open oog om je te verhouden tot wat je ziet. Verdriet, vernietiging, geluk dat niet stuk kan. Laat niet los, laat niet gaan. Waar leven om gaat, het is juist de storm waardoor je bestaat.

0: Skybird. Verschijnenheid aan kunstenaars die meedoen aan de Open Atelier Dagen in Noordoost-Veluwe. 3 en 4 oktober, oftewel 23 deelnemers met de verschijnenheid aan kunst. Zijn er ook nieuwe deelnemers?
1: Ja, we hebben dit jaar 3 nieuwe deelnemers.
0: Oké. Gaan we eens even belichten.
1: Nou, bijvoorbeeld Tanja van Zijtveld in Heerden. Zij maakt textielkunst, wat heel apart is.
2: Ja.
1: Heel bijzonder. Verre van. Zij komt oorspronkelijk uit het quilten, maar heeft zich helemaal doorontwikkeld en maakt nu wonderbaarlijke textielkunst.
0: Nou, luister, zie niet, maar ik heb hier het boekje voor me. En daar staat inderdaad een wonderbaarlijke foto in. Dus, maar je moet natuurlijk het echt zien. Dus,
1: Ze moet het zeker in het echt zien. Ja.
0: Bijzonder.
1: Ja.
0: Nou, Tanja heeft dus die ballotagecommissie op visite gehad.
2: Ja, zeker.
1: Alle 3 deze nieuwe kunstenaars hebben met succes zijn die door de ballotage gegaan.
0: Ja. Wie is de volgende?
1: De volgende is Eveline van Wijk in Epe.
0: Keramiek.
1: Keramiek, ja. Eveline heeft heel erg licht en duister. Dat is heel erg haar onderwerp. Maar zij wil keramiek maken. Waar, dat vind ik persoonlijk weer als leek weer zo leuk. Waar de bezoeker en de beschouwer eigenlijk de behoefte heeft om dat aan te raken.
0: Oké.
1: Ja, ik wil ook altijd zo graag overal aanzitten.
0: Dus jouw kunst van Pauline had je ook al aangeraakt. Dus,
1: dat doe ik. maar met keramiek is dat natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dat zij dus eigenlijk zegt, dat wil ik in de bezoeker eigenlijk, in de kijker eigenlijk opwekken, dat hij het graag aan wil raken. Maar bij haar is altijd licht en donker, licht en duister. Dat zijn heel erg haar thema's. Ja,
2: ja.
1: Ja. Dus ook de ballotage prima doorgekomen.
0: Dan moeten we waard om daar ook te gaan kijken.
1: Zeker, zeker. En onze derde nieuwe, dat is Judith Kraaikamp in Oene. En dat is nog een jonge schilderes.
0: Hey, mag ik beschrijven wat ik zie? Want ik zie even niet.
1: Nou, wat jij hier ziet is een van haar planetenwerken. Want ze heeft een hele planetenserie gemaakt. Daar heeft zij ook heel dapper als deelnemer van het eerste jaar, heeft zij ook meteen dit jaar een kunstklas gegeven. Bij organiseren in de aanloop.
0: Kunstklassen, ja.
1: Kunstklassen. En zij heeft er ook eentje gegeven. En dat was weer eens een bijzondere avond waar de planeten zo'n beetje door de kamer zweefden. En iedere deelnemer mocht zijn eigen planeet gaan ontwerpen en maken. Maar zij maakt, dat is alleen maar een stukje uit haar werk. Zij maakt,
0: heb jij deelgenomen?
1: Ik heb ook deelgenomen.
0: En heb je ook iets gemaakt?
1: Ik heb ook iets gemaakt. Ik heb wel weer gezien waarom ik nooit een kunstenaar zal worden. Maar het was gewoon heel leuk om samen te doen. En wat heel bijzonder was, iedereen deed iets volstrekt anders. En dat is dan altijd dat je dan ziet van, oh, ja, je kunt met kunst zoveel kanten uit. Ja. Maar zij maakt ook hele mooie landschapsschilderijen. Ook uit haar directe omgeving. Ze kan hele mooie, verstilde landschappen schilderen. En wij vinden ook leuk dat we ook eens een keer een jonge aanwas hebben. Heel enthousiast is zij ook. Mooi in het buitengebied van Oene. En een mooie. Kan ze dat ook mooi allemaal laten zien. Dus.
0: 3 kunstenaars om in ieder geval heen te gaan. Naar al die kunstenaars natuurlijk. En dan hebben een paar belicht. Maar hoe komen de mensen, kijk, ik heb hier een mooi boekje voor me. Hoe komen de mensen aan meerdere informatie? Kijk, niet iedereen heeft op de fiets internet of op die telefoon. Hoe krijgen mensen informatie?
2: Er liggen op meer dan 70 plekken op de Noordoost-Veluwe vouwbladen. En daar staat eigenlijk, zijn alle kunstenaars op met adressen. Die adressen voor de vouwbladen, die zijn te vinden op de website. En er is een kopje, een pagina vouwblad, en daar kun je op vinden waar die vouwbladen allemaal liggen.
1: En we hebben ze echt breed uitgestrooid.
2: Ja.
1: Niet alleen maar bij de VVV's en de bibliotheek, maar ook
2: Ja, je kunt zo gek
0: en, de adressen zelf zijn ook nog waren altijd zichtbaar met vlaggen.
1: Zeker, onze mooie vlaggen die wapperen weer bij de
0: dus
1: ateliers.
0: Dus als je er langs leidt, denk je, oh, dat, toch moet ik daar remmen. Dan moet ik daar gaan kijken.
1: Ja,
0: dus.
1: Heel zeker. Ja. Ja.
0: 23 kunstenaars die meedoen. Toch nog een persoonlijke vraag, Pauline. Want mijn oog blikt op hier een afbeelding op dat mooie vouwblad. Daar zie ik een hond met, met een kussen, als ik het goed heb.
2: Ja, dat is een detail van. Dat is inderdaad een detail van een digitaal schilderij. Waar Trump een rol in speelt. Dus ja.
1: Hij komt wel aan de bod.
2: Hij komt wel aan de bod. Maar dit hondje zit gewoon.
0: Ik zat te kijken, denk ik.
2: Aandachtig naar hem te kijken. Ja.
0: Nou, rechte reden om dit weekend naar een van de kunstenaars te gaan. Er zijn er 23. En als u zegt, nou, ik wil het in de plaats Epe doen. Zijn er een stuk of 15 meedoen. In de plaats zelf, in Vaassen, zijn het er 6. Als u zegt, nou, ik wil naar Hattem, dat kan ook. Zijn er zelfs ook 15 meedoen daar. Dus, ja. En in verdere omstreken, dat u met de fiets gaat. Ja, zijn er.
2: Welsom zit ik.
1: Het wordt mooi weer, dus het is een fantastische fietstocht.
0: We horen straks van onze eigen weerman. Het zal, wat ik al weet, mooi weer worden. Ja. Dus,
1: hele mooie fietstocht genoeg langs reden de kunst.
0: En langs de IJssel.
1: Mag ik nog een kleine tip geven voor mensen die hun kinderen of kleinkinderen mee willen nemen? Want dat is ook voor kinderen is het namelijk heel erg leuk om eens een keer te zien van hoe wordt zoiets eigenlijk gemaakt? Hoe ziet dat allemaal eruit? Maar als zij meegaan naar een atelier en dat ook allemaal bekijken, dan kunnen ze daar een kaartje aan de kunstenaar vragen. Een visitekaartje of gewoon een kaartje. En dan kunnen ze in Meppel, in Epe, bij de Droomboom, kunnen ze hun eigen glow-in-the-dark schilderijtje in een atelier maken.
0: Oh, mooi toch? Mooi kan het, hè? Dus, ja. Hey, de atelier 3 en 4 oktober, hoe laat beginnen jullie 's ochtends en laat eindigt het?
2: Ja, 11 uur, ja. En dan tot 6 uur.
0: Okay.
2: Dus een lekkere lange dag.
0: Ja, atelier op orde?
2: Ja, het ziet er keurig netjes uit.
0: Dat zal wel menig kunstenaar zijn. Maar je komt toch thuis bij de kunstenaar.
1: Ja, ja. Zeker. Ik zeg ook altijd, je moet het ook niet te veel opruimen. Want het is ook juist mooi om te zien hoe alles in elkaar steekt. En mag ook een beetje rommelig zijn, toch?
0: Ja, de verfspatten of wat dan ook mag zichtbaar zijn. Dus,
1: ja, dat vind ik ook.
0: Dames, ik wil u bedanken voor de komst in de studio en een heel mooi weekend toewensen.
2: Nou, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Ja.

0: uit de regio.
1: Aanstaande woensdagavond, 30 september, is er een informatieavond voor inwoners, raadsleden en boeren uit de gemeente Heerde. Dit gaat over de gevolgen voor de boerenbedrijven door de nieuwe stikstofregels. En de inloop is met koffie om 19:30 en de locatie is aan de Noordgouw. De intree is gratis en dan kunt u luisteren en vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan. Kringloopwinkel Stilema verhuist naar een nieuwe ruime locatie aan de Talhoutweg 28 te Vaassen. De winkel wordt een onderdeel van het nieuwe Circulus Ambacht Centrum, dat samen met de gemeente Epe op maandag 5 oktober officieel wordt geopend. Op deze plek komt hergebruik, bewustwording en sociale gelegenheid samen. Het nieuwe Circulus Ambacht Centrum is een plek waar verschillende vormen van hergebruik samenkomen. Naast de kringloopwinkel vind je ook een sociaal werkplaats voor techniek en meubelherstel. En de bezoekers kunnen dan ook kennis maken met de nieuwe kringloopwinkel op 5 oktober, dus zo gezegd om 11 uur. De zomervakantie is al lang voorbij, maar dat betekent ook dat het muzikale seizoen bij het christelijk muziekvereniging Solideo Gloria in Heerde van start is gegaan. Wilt u altijd uw hobby nog oppakken, of lijkt het u leuk om samen met anderen muziek te maken? Kom dan rustig eens kijken op een repetitieavond. Het A-orkest repeteert iedere maandagavond van 8:15 tot 9:45. En deze bestaat uit 60 leden en staat onder leiding van Almer Zelstra. Nieuwe muzikanten zijn dus van harte welkom om kennis te komen maken met de vereniging en de verschillende instrumenten. Ook voor de kinderen zijn er diverse mogelijkheden om met muziek te beginnen. U kunt u aanmelden via secretaris@solideogloriaheerde.nl. En vanaf oktober kunnen jonge makers en opkomend talenten hun hart ophalen bij het Cultuurplein in Heerde. In het nieuwe seizoen organiseert de cultuurorganisatie diverse kunstacademies, geleid door docent Marian Verbruggen. Het aanbod is bewust opgesplitst in 2 diverse benaderingen, voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar en een meer verdiepende en eigenzinnige werkplaats voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Wie het in de sfeer wil proeven of ontdekken, die kan op donderdag 1 oktober deelnemen aan een gratis proefles op de bekende lestijden in Heerde. Voor meer informatie of mogelijkheid tot inschrijving kunt u kijken op cultuurpleinnoordveluwe.nl.

0: En van Open Atelierdagen Noordoost-Veluwe gaan we weer naar Epe, naar het cultureel platform Epe. Want we gaan bellen, en die hebben aan de telefoon, Cor Rakhorst. Hij is voorzitter van het bestuur en hij zet zich graag in als bestuurslid van de CPE. Want cultuur is een wezenlijk belang voor onze samenleving, zegt hij. En dat is denk ik zo, of niet, Cor?
1: Ja, dat is het ook. Goedenavond.
0: Ja.
1: Goedenavond. Nou ja, het cultureel platform Epe bestaat al meer dan 30 jaar... en heeft in die periode een belangrijke rol gespeeld in het culturele leven van Epe. En maar daarom vinden we het ook ontzettend jammer dat we nu op het punt zijn gekomen waarop we serieus moeten nadenken over stoppen. In ieder geval een aantal bestuursleden.
0: Mm-hmm.
1: En even een stukje terug. Een aantal jaren geleden gaf het toenmalige bestuur al aan te willen stoppen. En een belangrijke reden voor hun was de belangstelling voor de voorstelling was sterk teruggelopen. Uiteraard tijdens corona kwam alles stil te liggen. Maar ze kregen het niet meer aan de praat na de corona. En destijds hebben vanuit Stichting Jazz, waar ik ook voorzitter van ben, en EPOP, vonden we destijds zonde. Wanneer het platform zou verdwijnen.
0: Ja.
1: Daarom hebben we nog een keer de schouders eronder gezet en ervoor gezorgd dat de CPE als zelfstandig functionerend stichting verder kon. Dat hebben we nu inmiddels 3 jaar geprobeerd. En we hebben in die periode echt mooie voorstellingen naar Epe gehaald. Maar telkens liepen we tegen hetzelfde probleem aan. En dat is simpelweg te weinig bezoekers. Een voorbeeld is, het was in de cultuur, is een prachtige voorjaarconcert van Ishiko Veldsel. En daarvoor verkochten we eigenlijk maar 25 betaalde kaarten.
0: Jammer.
1: En helaas was dat geen uitzondering. We hebben er van alles aan gedaan. Content op de socials en aanplakbiljetten, noem maar op. Dus daar lag het niet aan. En dan maakt het op een gegeven moment heel moeilijk om door te gaan. Niet alleen financieel, maar ook voor ons die vrijwillig veel tijd en energie in steken.
0: Ja.
1: Dus maar nu we hebben aangegeven dat we overwegen te stoppen, horen we regelmatig, goh, wat ontzettend jammer dat het cultureel platform verdwijnt. En daar zit voor mij dan ook een pijnlijke tegenstelling. Want mijn wedervraag is dan, zonder, dat is geen verwijt hoor, maar waren jullie toen we die voorstelling organiseerden?
0: Ja, snap ik.
1: En dat raakt ook meteen de kern. Er is gewoon geen, we kwamen tot de conclusie, er is geen behoefte aan. En natuurlijk is er wel behoefte, alleen niet aan de voorstellingen die wij hebben gegeven, die in lijn waren met het vorige bestuur ook, maar goed.
0: Ja, maar vroeger voor corona werden buitenconcerten waren aardig bezocht. Mensen, ik ben ook wel eens bij een buitenconcert geweest.
1: Ja,
0: en een kas, et cetera. Maar dat was voor corona. Dus,
1: ja, maar we hebben daarna ook nog wel weer buitenconcerten gedaan. En dat werd niet goed bezocht.
0: Nee.
1: Dus dat, ja.
0: Ik benoem dan ook corona. Ik denk dat het een omslagpunt wel geweest is, hoor. Dus,
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Wij kunnen ook geen andere verklaring. Er is natuurlijk een verklaring vinden, behalve dat er is natuurlijk overal, en als je Apeldoorn, Zwolle en ook Heerde, overal veel aanbod van allerlei voorstellingen. Dus er is veel aanbod. Neem niet weg dat het dat het jammer is dat we niet door kunnen gaan met dit met het cultureel platform Epe.
0: Wat hoop jij nu als mensen luisteren en die zeggen van ik wil toch mijn hart voor maken?
1: Nou, kijk, op een gegeven moment moet je de stekker eruit trekken. Maar eigenlijk mensen met enthousiasme voor cultuur die het leuk vinden om te organiseren en die samen na willen denken over de vraag hoe zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst mooie culturele voorstellingen in Epe te zien zijn. Dus we zoeken eigenlijk nieuwe mensen met nieuw elan en enthousiasme. En die, als ze luisteren, die ook denken, wacht eens even, dit mogen we niet zomaar laten verdwijnen zoals we dat 3 jaar geleden ook hebben bedacht.
0: Nee, dan kunnen ze, de website is wel gewoon intact, hè, CP.

0: www.epe.nl.
1: Ja.
0: Daar staat een contactformulier op en dan kunnen ze dat invullen. En dan wordt er zeker contact opgenomen, ga ik vanuit.
1: Oh, absoluut. Want we vinden het nog steeds heel belangrijk. Alleen wij als huidig bestuur stoppen wij ermee. Want we hebben natuurlijk ook nou veel andere zaken.
0: Ja, want jouw naam komt ook bij andere zaken voor, bij andere platforms dus.
1: Ja, dat moet eens een keer afgelopen zijn.
0: Nee, maar kijk, cultuur leeft. Ik zei net, kunst en cultuur leven in de gemeente Epe en Heerde. Dat is gewoon zo. En de verscheidenheid is inderdaad enorm. Maar jammer zou zijn inderdaad dat deze tak ook weer verdwijnt. Want,
1: Nou, even kort aan mensen die bestuurlijk of organisatorisch iets willen betekenen, meld je. Je hoeft niet echt alles te weten en we helpen natuurlijk met de opstart. En misschien zien ze ook wel een ander programma. Dus dat je gewoon een andere doelgroep aanboort. Die stichting is er. Dus wat dat betreft, dat zou mooi als een start kunnen dienen. Maar goed, we wachten het even af.
0: Ja, dat snap ik.
1: Fijn dat u er even aandacht aan besteedt.
0: Ja, nee, dat wil ik graag. Dus net zoals alle activiteiten die ook in de gemeente Epe spelen. Noem het even Jazz and More. Dat vind ik een mooie activiteit. Je noemde net E-pop. Dat was een succes weer dit jaar. Dus,
1: Absoluut. Absoluut. Dus, daar ben ik niet bij betrokken hoor.
0: Nee,
1: ik
0: maar...
1: ben alleen grote fan van het festival. Nee, ze hebben het fantastisch gedaan. Ook weer een nieuw bestuur en die hebben daar heel veel enthousiasme en elan in gestoken. Zodat het toch weer een heel erg mooi festival is geworden. Dus,
0: ja, ze zijn ook de gast geweest. Heel enthousiast. Net zoals inderdaad jullie enthousiast waren aan het begin om het vak al over te nemen. En ik hoop inderdaad dat er nou mensen eventueel opstaan die zeggen, ik wil toch dat het doorgaat. Stichting Cultureel Platform Epe. Kijk eens op de website cpepe.nl. Gaat het allemaal te snel? Mag je ook even ons bellen 057-869-4x5. En dan geef ik de informatie door aan Co.
1: Oké, Harry, heel erg bedankt.
0: Graag gedaan en graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Dag.
0: Oké, dag. En hiermee zijn we het einde gekomen van het eerste uur van InfoMix. Heeft u het gemist? Er staat binnen een aantal minuten staat het eerste uur al terug te beluisteren op onze website. Kijk er ook eens naar met het lokale nieuws, et cetera. En wat ik zeg, mooie filmpjes. RTV794.nl is de website. Ja, wat hebben we het volgende uur? Ondernemend challenge van Bedrijvencontact Heerde. Gaan we het hebben. Een bijzonder verhaal gaan we het hebben met Simon. Want hij loopt zijn 10e marathon voor zijn vader Jan, die Parkinson heeft. En we gaan naar Boetje in Heerde. Waar Robert en Henriette vertellen over hun woning. Die uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor bijbelstudie en geloofsontwikkeling. En het aanbindings-event op 2 oktober.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
1: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie. Nieuws uit de regio.
1: Dorpsraad Eerbeekhal komt op woensdag 7 oktober aanstaande weer bij elkaar in de Tjark Riks aan de Denderikskamp 2 te Eerbeek. Iedereen die in de dorpsraad wat voor wil leggen of wat wil vragen, is tussen 7 en 7:30 van harte welkom. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aan te sluiten, maar wel een vraag hebben, dan kunt u deze ook uiteraard altijd mailen naar info@dorpsraad-eerbeek-hal.nl. Op zaterdag 3 oktober wordt ter bate van de muziekonderwijs in Eerbeek papier opgehaald door de muziekvereniging Eendracht. De Eerbeekse Enk is weer aan de beurt en dat is de eerste zaterdag en het binnengebied van de Loenenseweg en de Veldkampseweg. De containers dienen om 8:30 klaar te staan met de handvaten richting de weg en het papier uiteraard in de container. De gemeente Voorst wil het vierde kwartaal van 2026 blauwe zones invoeren in het centrum van Twello. Bezoekers mogen daar maximaal 2 uur gratis parkeren. Het marktplein en het parkeerterrein de afslag vallen volgens de gemeentelijke kaart buiten de blauwe zone. Bewoners die binnen de blauwe zone wonen kunnen hun auto buiten de werktijden onbeperkt laten staan. Tijdens de werkingstijden moeten ook de bewoners en de bezoekers een parkeerschijf gebruiken en geldt een maximale parkeerduur van 2 uur. De gemeente verwacht dat de gevolgen voor bewoners beperkt zullen blijven, omdat zij voornamelijk de auto in de avond en de nacht parkeren. De invoering is nog niet definitief. De gemeente publiceert binnenkort het verkeersbesluit via de website officiële bekendmakingen en belangstellenden kunnen gebruik maken van de wettelijke bezwaarprocedure. De gemeente gaat de effecten van de maatregel na invoering volgen. Daarbij wordt gekeken naar ervaring van bewoners, ondernemers, bezoekers en handhavers. Na ongeveer een half jaar wordt er beoordeeld of de blauwe zones moeten worden aangepast of worden aangevuld. De gemeente Voorst start een jongerenpanel en zoekt jongeren die willen meedenken over onderwerpen die hen raken. Vrije tijd, sporten, wonen, veiligheid en alles wat het leven in Voorst beter en leuker kan maken. Heb je ideeën over wat beter kan voor de jongeren in Voorst? Dan is dit het moment om mee te denken en mee te bouwen. En dat kan op vrijdag 9 oktober. Dan ben je welkom in het gemeentehuis aan de Lordenseweg 17 te Twello. Vanaf 4 tot 6. En dan wordt er met elkaar in gesprek gegaan en verkennen ze ideeën en bouwen ze aan de basis van het nieuwe jongerenpanel. Voor iets te eten en te drinken wordt uiteraard gezorgd, zodat je vol energie kunt meedenken. En wil jij vanaf het begin meebouwen met het jongerenpanel van de gemeente Voorst? Meld je dan aan via e-mail protect.

0: Hij is hier al vorig jaar te gast geweest in de studio. En we hebben het over Martin. Hij is voorzitter van Bedrijvencontact Heerde. Ja, en ik draai deze plaat niet zomaar, Ivan Tiger. Want aanstaand weekend staat er een ondernemerschallenge op stapel. Of niet, Martin?
1: Zeker, goedenavond.
0: Ja, wat Bedrijvencontact Heerde, de Heerde Ondernemersclub. En de ondernemersraad Wapenveld, een hele samenwerking. En de ondernemersvereniging. Die hebben iets samen bedacht, een ondernemerschallenge. Vertel.
1: Ja, normaal gesproken hebben we één keer per jaar een ondernemers-event. En die is, dat is een avond speciaal voor alle ondernemers in heel de gemeente Heerde. Dus ook Wapenveld en de omliggende dorpen.
0: Ja.
1: Maar dit jaar, in het teken van Heerde 850 jaar, hebben de verschillende vertegenwoordigers van de verschillende ondernemersverenigingen samen in een projectgroep bedacht. Dit jaar moet het anders. En daar is een ondernemers-challenge uitgekomen. Dus een feestavond in de Heerde.
0: Ja, en ik ga zo eens een beetje zeggen wat op stapel staat, een vraag aan jou. Maar hoe zijn de reacties? Want deelnemers konden zich eigenlijk al opgeven, moesten zich opgeven. Hoe zijn de reacties op dit event?
1: Ja, eigenlijk ongeveer het alleen maar positief. De projectgroep heeft natuurlijk best wel heel veel media-aandacht gezocht. Op de sociale media natuurlijk ook heel erg breed verkondigd wat er allemaal gaat komen op deze avond. En ja, omdat het een enorm breed programma is. Ja, is er voor iedereen wel wat te doen.
0: Waar moet ik aan denken? Want ik heb hier die mooie kaart die jullie gestuurd hebben naar ondernemers in Heerde en de omgeving. Denk in de gemeente Heerde. Wat staat er op stapel aanstaande zaterdag in Dorpshuis de Heer?
1: Ja, het is gewoon een feestavond voor de ondernemers. En wat ondernemers natuurlijk doen, het is natuurlijk dat je met elkaar collega's kan ontmoeten. Wat kan netwerken. En dus dat is natuurlijk voor ondernemers heel erg van belang. En om dat toch eventjes wat te stimuleren, even wat losser te maken. Want als je in zo'n formele setting met een drankje in je hand staat, dat is toch iets anders. Dan dat je nu echt op een feestavond allerlei verschillende activiteiten hebt. En om het wat losser te maken, hebben ze een karikaturentekenaar uitgenodigd. Die dus van de ondernemers die dat leuk vinden, dat ze een tekening gemaakt kunnen krijgen. Die wordt uiteraard opgehangen in een wall of fame. Ook is natuurlijk live muziek. Er is een ijsgoochelaar uitgenodigd. Om een tipje van de sluier op te lichten. En zo hebben ze met allemaal verschillende spelletjes hebben ze georganiseerd, hebben ze bedacht. Zoals in een Formule 1 race, je kan darten tegen een bekende darter. Om eventjes toch even op een losse manier gewoon met elkaar gezellig in contact te zijn.
0: En volgens mij zijn er ook prijzen voor die ondernemers te winnen. Of zie ik dat verkeerd? Ze kunnen ergens een prijsje mee winnen, ergens als ze iets doen, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, er zijn verschillende prijzen en die worden beschikbaar gesteld uiteraard ook weer door de lokale ondernemers hier uit de gemeente Heerde.
0: Oké, ik krijg een reactie van de luister die zegt, moet ik lid zijn van de ondernemersvereniging als ik nog toch wil komen? En kan ik nog komen? En kan ik nog komen?
1: Nee, gelukkig. Het is natuurlijk altijd aan te raden om lid te zijn van de ondernemersvereniging, maar de ondernemersavonden, zo zeker zoals deze challenge, die is voor alle ondernemers is die beschikbaar. Dus er zijn nog een aantal plaatsen zijn er nog beschikbaar. Dus als deze persoon nog wil komen, is hij van harte welkom om ze nog even aan te melden.
0: Oké, je hoeft dus geen lid te zijn van, maar kunt gratis komen, netwerken en misschien later wel lid worden. Er komt er nog een vraag binnen. Wat zijn de entreekosten?
1: Het is volledig kosteloos. Dus de ondernemers die komen, die mogen kosteloos naar binnen. Dit zou even van tevoren even aanmelden.
0: Even aanmelden, dat kan via bedrijvencontactheren.nl?
1: Ja, via onze website bedrijvencontactheren.nl. Daar staat groot op de voorpagina de ondernemerschallenge in het kader van Heerde 850 jaar. Als je daar het aanmeldformulier even invult, de naam van je bedrijf even aangeeft, dan ben je aankomende zaterdag van harte welkom.
0: Oké, wat ga jij doen? Ga je broek hangen of ga je het opnemen tegen Chris Landman of rij je de snelste ronde?
1: Ik ga zeker alle drie de challenges ga ik aan, dat ga ik proberen. Maar mijzelf kennende zal ik zeker niet een van de betere zijn. Dat neem ik graag voor lief.
0: Nou, ik wens je en al die ondernemers en als mensen nu al luisteren, ga even naar bedrijvencontactheren.nl. Als je ondernemer bent en u wil toch heen, kunt u het contactformulier invullen en dan komen de gegevens. Ja, meld je aanstaande zelfs. Word je aangemeld en dan komt het denk ik allemaal voor elkaar. Aanstaande zaterdag, 8 uur, een feestje bij Dorpshuis De Heert en Heerde voor al die ondernemers. Ik wil jou in ieder geval bedanken, Martin, voor deze bijdrage. En we blijven de activiteiten volgen, ook van de bedrijvencontactheren.nl.
1: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Dankjewel, hetzelfde.
1: Doei.

0: We gaan naar een bijzonder verhaal uit Epe luisteren. Daaraan draai ik deze plaat stil, de Parkinson's Disease Song. Want we gaan praten met Simon, want hij loopt zijn 10e marathon. En dat doet hij niet zomaar. Dat doet hij voor zijn vader Jan, die Parkinson heeft. En Simon had me een telefoon. Simon, goeiedag.
1: Goedenavond.
0: Ja, jij gaat de 10e marathon lopen voor je vader Jan, die Parkinson heeft. Allereerst, ervaarde jouw vader, of hoe hebben jullie als omgeving herkend dat hij Parkinson had?
1: Nou, dat begon met kleine klachten, zo'n jaar of 12, 13 geleden. Echte minimale klachten, dus dan moet je denken aan een arm die iets gaat hangen of een been die niet meer goed werkt. En nou ja, zelf onderdruk je die klachten altijd, maar op aandringen van mijn moeder toch verder gestuurd om te kijken wat het dan precies zou zijn. En daar bleek uit dat hij Parkinson heeft.
0: Ja, dan ervaar je dat zo, maar hoe is die, je noemde 12 jaar geleden. Gaat dat dan sluimerend steeds verder of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dat is inderdaad een beetje sluimerend. Dat is elke keer iets inleveren. Dus elke keer kan je steeds iets minder. De klachten die worden steeds erger. Ja, en dat is voor hem zelf natuurlijk het meest vervelend. Dat hij toch wat beperkter wordt. En in de laatste jaren zelfs zo erg dat hij ja, heel erg afhankelijk is van anderen. En heel weinig kan.
0: Wat doet het je met jou als zoon?
1: Ja, veel. Het is toch mensen die je lief hebt, ja, dat doet veel met je. Ja, toch iemand die dichtbij je staat en waar je het bij nou ja, elke keer ziet dat hij iets wat hij graag doet of leuk vindt, steeds minder kan doen. En ja, als er één iets is in het leven, dan is het toch inleveren van je vrijheid en toch wat je passie is bijvoorbeeld.
0: Hmm. Ja, en ja, dan heb je gedacht, nou ga ik de 10e marathon voor hem lopen. Want je liep al marathons, hè?
1: Ja, ik heb inmiddels al 9 op mijn naam staan. Op een gegeven moment door een blessure moest ik stoppen met voetbal. En ben ik met een maatje van mij als uitdaging een marathon gelopen. En elke keer kwam ik wel met nou, diverse vrienden waarbij je zeiden van nou, dat, laten we dat een jaarlijks iets van maken, dat elke keer een marathon terugkerend was. En altijd wel in het hoofd gehad om dat te koppelen aan het goede doel. In een ver verleden hebben we dat al een keer gedaan voor de geode. En nou, nu het de laatste tijd zo slecht met mijn vader ging en je dat toch van dichtbij meemaakt, ja, dan is dat toch mooi om aan zo'n goed doel dat te koppelen.
0: Ja. En het goede doel heeft in aanloop naar Lissabon ook al effect gehad. Oftewel, je hebt bij Cornelis, waar je ook werkt, ja, iets gedaan. En dat was een succes. Wat had je georganiseerd?
1: Ja, we hebben daar een sponsordiner georganiseerd. Waarbij iedereen €50 betaalde voor een 3-gangen-menu. En daarvan ging 50% naar het goede doel. Nou, deze avond was een vol huis. Dus 144 man waren er volgens mij. En dat was één groot succes. Ja, het was een fantastische avond. Heel mooi dat iedereen er was.
0: Mooi. Ja, en een mooi doel. Kijk, dat was hard werken voor Misha en Nicole die avond. Dus, en natuurlijk over de rest, maar dat was even aanpoten, maar daar is een mooi, neem ik aan, bedrag overgemaakt of zal overgemaakt worden richting.
1: Ja, dat was fantastisch. Sowieso dat Michel en Nicole dat samen met eigenlijk het hele team van Cornelis zo wilden organiseren. Dat is natuurlijk hartverwarmend. En dat doe je natuurlijk ook samen met alle gasten. En ja, die avond hebben we €3600 bij elkaar verdiend. Wat ervoor zorgt dat we de 10.000 over zijn gegaan als totaalbedrag. En inmiddels gaat de teller, die gaat maar door. En al bijna op de €11.000.
0: Het zou mooi zijn als mensen nu luisteren en zeggen, ik wil een bijdrage doen. Dat kan, hè. Hoe kunnen mensen het vinden, jou? Want om de hele website voor te lezen is wel een eind. In actie.
1: Ja, inderdaad. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem niet helemaal in mijn hoofd zitten. Dus ik heb hem ook even uitgeschreven op papier. Als mensen gaan naar inactievoorparkinson.nl.
0: Ja.
1: En dan nou, de hele pagina is in actie voor parkinson.nl/fundraisers/Simon Augustinus. Maar ik zat al even te kijken hoe je dat makkelijk kan vinden. Als je gewoon naar Google gaat en dan zoekt op in actie voor Parkinson met de naam Simon Augustinus of alleen Simon, dan kom je al vrij snel op mijn pagina uit.
0: Mogen zeggen, elke donatie kan nog gegeven worden.
1: Hè? Ja, elke donatie kan gedaan worden. En er zijn er van kleine naar grote bedragen. Maar iedereen die een steentje bijdraagt, die zorgt voor dit grote succes.
0: 10 oktober ga je van start in Lissabon. Hoe laat begint zo'n marathon?
1: Nou, de planning is 8:30. Maar ik heb al een beetje in kleine regeltjes gelezen dat ook een beetje afhankelijk is van de temperatuur. En die is op het moment van spreken daar rond de 20 à 24 graden. Dus ik verwacht dat die misschien iets vroeg wordt. Maar dat zal rond 8 uur, 9 uur 's ochtends starten zijn.
0: Helemaal klaar ervoor of moet je nog een keer eentje lopen?
1: Ja, je moet het een klein beetje onderhouden. Maar het is eigenlijk een beetje als een examen voor je school. Als je de laatste avond nog moet leren, dan ben je de laatste kant. Dus de meeste kilometers zijn gemaakt.
0: Mooi gezegd. En één lichtpuntje nog. Jouw vader liep recent het klassiek in een stuk van Dennis Dekker. Geschreven stuk als u het gemist heeft in de schaapskoor. En dat hij geopereerd is en zelfs een stukje kon lopen?
1: Ja, hij heeft een DBS-operatie gehad. Deep Brain Stimulation.
0: Ja.
1: En dat houdt kort gezegd eigenlijk in dat er een chip in zijn hersenen zit. En door middel van elektroden wordt zijn lichaam soort van beter aangestuurd. Na de operatie waren er nog wel 3 à 4 weken waarbij hij eigenlijk niks kon. En 2 weken geleden hebben ze voor het eerst die chip aangezet. En de resultaten waren heel goed zichtbaar. Want lopen kon weer zonder hulpmiddelen. En veel meer energie, minder last van tremoren. Het is nog wel een kleine slag om de arm dat je niet te positief gaat worden. Want elke keer is het ook wel een klein beetje een terugval. Maar als je ziet dat hij weer kan wandelen en afgelopen week zelfs weer voor het eerst op de fiets heeft gezeten. Dat is echt wel fantastisch.
0: Is mooi, maar hij gaat jou zeker volgen vanuit Nederland. Via apps of wat dan ook. Ik wens jou een hele mooie marathon toe. En na afloop van die marathon, niet direct zaterdagavond hoor, hoop ik jou even te bellen een keer als je weer terug bent in Nederland. Dus nog eens een week daarna hoe het gegaan is.
1: Ja, het lijkt me een fantastisch plan.
0: Doen we. Hey, Simon, de 10e marathon die gaat lopen voor vader Jan. Heel veel succes toegewenst.
1: Top, dankjewel. Fijne avond.
0: Hetzelfde. Hoi.
1: Dag.
2: Dit is Infomix met muziek en informatie.

0: Ja, nu hoorde muziek uit vervlogen tijden. En dat waren de Beatles met Here Comes the Sun. En dat brengt ons weer bij het heden, bij het volgende onderwerp. En dat is inderdaad het weerbericht. En dat gaan we doen met Wilfried Elsega. We gaan met hem terugblikken. We gaan even kijken wat de komende week wordt. En de weekendweersverwachting. En misschien nog wel op wat lange termijn. We zeggen tegen Wilfried weer een goedenavond, Wilfried.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, wat mij eigenlijk een beetje opviel, de temperatuur zo van vandaag moest een beetje op gang komen, maar het is wel bijzonder, hè? In deze maand september, zo eind van de maand, zo hoge temperatuur.
1: Ja, absoluut. Vandaag is een record warme dag geweest. Niet voor september, maar wel voor de 29e september.
0: Ja.
1: In de beeld werd het bijna 26 graden en dat was een record. Nog nooit werd het zo warm in de beeld. En in het zuidoosten van het land, ja, lokaal bijna 29 graden. En ja, waar hebben we het over? Het is vandaag 29 september, hè? Ik zeg het nog een keer.
0: Ja.
1: En ja, je merkt echt aan de tijd van het jaar, het duurt morgens even. Het is natuurlijk nog lang donker en s'avonds is het vroeg donker. En ja, het weer moet even op gang komen in de zomer, dan heb je de zon een aantal uren op.
0: Ja.
1: En vanmorgen was het zo dat dat duurt dan even. De tijd dat het warm is natuurlijk korter, hè? Ik bedoel, het is natuurlijk korter dan in de zomermaand. Maar het is natuurlijk bijzonder. We blikken even terug naar de afgelopen week. Want ja, als we dan de afgelopen week ook bekijken, is het goed als een weer droge week eigenlijk. Met al die droogte die we al gehad hebben. We hebben natuurlijk wel een aantal weken wat meer regen gehad. Maar ja, het wil dan maar niet naar het worden, zal ik maar zeggen. En ik denk heel veel mensen nog, met name nu, met het weer ervan genieten natuurlijk. En daar zitten niet op te wachten op regen. Maar uiteindelijk zal dat toch gaan gebeuren natuurlijk.
0: Ja.
1: En ook afgelopen week vrij veel zon. Niet alle dagen, maar toch sommige dagen was het echt prachtig weer. Temperaturen op het algemeen zeg maar op en bij 20 graden de laatste week eigenlijk. En, gisteren werd het plaatselijk 22 tot 24 graden in het binnenland alweer. Ja, en vandaag kwam er dus nog wat bij. Ja, en als we naar september tot nu kijken, dan hebben we denk ik toch weer een hele acceptabele eerste herfstmaand bijna achter de rug. En met temperaturen die gemiddeld 2 graden boven normaal gaan eindigen. Ja, en de neerslag hoeveelheden, met name in onze regio en in het oosten van het land, ja, 40, 45 millimeter, dat is echt te weinig voor de tijd van het jaar. Het noordwesten was een stuk natter met ongeveer 100 millimeter, lokaal zelfs nog wat meer. Ja, en de zon die scheen een 15 tot 20 uur meer ongeveer dan normaal voor deze maand. Kortom, zeer acceptabele, ja, geen hele nazomermaand, maar toch een prima herfstmaand voor september.
0: Ja. Nee,
1: hoe gaat het verder eigenlijk? Want we hebben te maken met een absoluut, uniek, ja, dat is misschien een zwaar woord, maar toch een hele bijzondere weerkaart met een lage drukgebied op de oceaan, hoge druk in oostelijk Europa en betekent een zuidelijke stroming waardoor die hele warme lucht van hele zuidelijke breedtes omhoog werd getransporteerd. Ja, en dan zagen we dan op een gegeven moment vandaag natuurlijk die temperaturen ook. En wat er eigenlijk gaat gebeuren is dat er nog zo'n dag bij komt morgen. Dus heb je de mogelijkheid om morgen nog wat uren op te nemen of vrij te nemen.
0: Ja.
1: Ja, ik zou het bijna gaan doen. Dat is wel zo dat morgen de laatste dag is dat het zo extreem warm gaat worden weer. Want misschien dat er morgen weer records gaan sneuvelen, dagrecords wel of staan.
0: Ja.
1: En we hebben te maken nog steeds met die zuidelijke stroming. Aanvoer van hele warme lucht. En ook de komende nacht zullen we dat merken dat het erg warm is. En dan krijgen we morgen eigenlijk wel geleidelijk aan een verandering in het weer. Want er komt een koufront vanuit het westen, behoren bij dat lage drukgebied op de oceaan. Komt langzaam maar zeker onze kant op. En eind van de middag, begin avond, zou het in het zuidwesten al die eerste buien kunnen gaan vallen. En die trekken dan geleidelijk aan in de loop van de avond en in de nacht over ons land naar het noordoosten toe. Nou, dat betekent dat dan door de bewolking in de nacht naar donderdag toch nog zeer zacht is. Nou, dan is het niet zo dat dat drama dan in één keer compleet is van dan is het gebeurd met het mooie weer. Donderdag valt het een beetje tegen allemaal met het weer. Maar daarna herstelt het weer. We krijgen een nieuw hoge druk boven onze hoofden. Alleen ligt dan een centrum eigenlijk boven Scandinavië, Noord-Scandinavië, een beetje naar zuiden toe.
0: Ja.
1: Ruim over onze omgeving. En de wind komt dan niet meer uit het uiterste zuiden. En dat betekent dat de temperaturen toch wel wat lager zijn. Maar het weer ziet er echt prima uit voor na de donderdag eigenlijk. En dan komt dan de echte herfst een beetje. Want als we naar de weerkaart kijken, zien we volgende week een nieuw hoog drukgebied waar ik al een beetje zei. Later in de volgende week hebben we te maken met toch wel weer een beetje aan de rand van de lage druk boven het Scandinavië. Waar we misschien wat mee te maken gaan krijgen, maar in grote lijnen zal hoge druk toch wel het bewind blijven voeren. Nee, als we echt een verandering van het weer zouden moeten krijgen, als je de weerkaart dan goed bekijkt. Maar goed, dat is een stuk verder weg natuurlijk.
0: Ja.
1: Dan zit je vanaf ongeveer 11, 12, 13 oktober ongeveer. Dan zou het wel zo kunnen zijn dat er echt een poging gaat wagen. Met lage druk boven onze hoofden en een hoge drukgebied op de oceaan richting IJsland. Waarbij dan op een gegeven moment de koudere lucht in hogere luchtlagen met name wordt aangevoerd. En dan zou het wel eens echt wisselvallig kunnen gaan worden met meer wind en ook lagere temperatuur. Zover is het nog niet, maar dat zijn de eerste weerkaarten waarbij het toch een beetje naar voren komt. En de laatste dagen toch eigenlijk steeds meer. We gaan voorlopig, wat ik zei, is het er niet zover. We krijgen nog eerst nog een hele mooie dag morgen. Want als we kijken naar vandaag, wat ik al zei, temperaturen over het algemeen vandaag zo'n 23 graden in het noordwesten ongeveer. 25 graden elders. En in onze regio was het vandaag zo'n 27, 28 lokaal. In het zuiden dus 29 graden. Kortom, het was gewoon compleet zomer voor het gevoel. En de zon die kwam er in de middag er steeds meer bij. Nou, vanuit vannacht rustig droog weer. Erg warm eigenlijk voor het tijd van het jaar. Want ik denk dat op de meeste plaatsen de temperatuur bij een graad of 16 blijft steken de komende nacht. Ja, er zijn temperaturen die passen niet bij de tijd van het jaar. Want normaal de dagwaarden zijn ongeveer 16 graden in deze tijd. Dus de nacht van 16 graden is eigenlijk de maximum temperatuur voor overdag. Nou, in het zuiden kan het nog wat zachter blijven met 18, ook al 19 graden maar liefst. Dus een hele warme nacht eigenlijk. Morgen, dan krijgen we een dag met wederom ook wel wat bewolken, maar ook flinke zonnige perioden. En het blijft morgen overdag gewoon droog. En weer hoge temperaturen in de kuststreken, denk ik, zo 24 graden. Elders 25 tot 27. En in het oosten en zuidoosten kan het lokaal toch weer 8, 29 graden worden. En wat ik al zei, waarschijnlijk toch ook weer wat dagrecords voor morgen. Maar dan zien we morgen even de dag wel weer. Nou, in de avond zien we namelijk in het zuidwesten de eerste buien binnenkomen. En die trekken in de loop van de nacht over ons land. Dan is de nacht naar donderdag een warme nacht. In onze regio nog warmer dan de komende nacht. Ik denk dat het dan het kwik blijft steken ongeveer bij 17, 18 graden als laagste waarde. Ja, dat is wel een erg warme, klamme nacht eigenlijk naar de donderdag toe. Nou, donderdag overdag is er veel bewolking, weinig zon. Er is een beetje zo'n dag tussendoor. Er kunnen geregeld toch wat buien vallen of wat, even wat langere perioden met wat regen. Plaatselijk kan 10 tot 15 mm wel gaan vallen. Dus dat is wel zeer welkom natuurlijk. En temperaturen die zijn dan een stuk lager met een graad of 20 ongeveer. Maar ik zei, het herstel komt dan na de donderdag gelijk alweer. Want als we het op een rijtje zetten, ongeveer globaal, van vrijdag tot en met dinsdag, dan zien we gewoon een weerbeeld met zonnige perioden. In de nacht en ochtend, wat kan ze wat mist, hoort bij de tijd van het jaar, zal ik maar zeggen. En temperaturen over het algemeen, prima. Ik denk een graad of 20 ongeveer. En wat ik al zei, normaal ongeveer 16 graden. Dus 20 is uitstekend wat de temperatuur betreft. En zeer genietbaar. Weer voor het begin oktober, laat het zo maar zeggen. De nachten worden wel een beetje frisser. De hele zachte dagen zijn we kwijt. Meestal zitten we onder de 10 graden. Zo zeg maar zo'n 7 tot 10 graden ongeveer. En dat is ook heel normaal voor de tijd. Kortom, na de hele warme weer morgen, dan gaan we over naar wat regen op de donderdag. En daarna herstelt het zich weer. Nou ja, tweede helft volgende week zien we nog weinig veranderingen. Staan ze op zonnige perioden. Maar dan is er wel iets grotere kans op een enkele bui. Geen grote hoeveelheden, wat niet verwacht. En temperaturen die dalen wel ietsje volgende week, eind volgende week, naar zo'n 16 tot 18 graden. Ja, en dan langzaam maar zeker, ja, zie je toch dat de herfst langzaam een beetje zijn intrede doet. En langzaam zakt dat kwik dus langzaam een beetje naar beneden toe. Nou, de grote vele regen wordt ook eigenlijk eind volgende week niet voorspeld en ook het weekend niet. Nee, na volgend weekend, dan lijkt het zo te zijn dat de herfst misschien een poging gaat wagen, maar wat ik al zei, dat is toch ver weg. Dus eerst maar eens volgende week kijken hoe dat er dan weer uitziet. Voorlopig, denk ik, zeer acceptabel begin van oktober straks. Maar morgen, als je de kans hebt, geniet er toch even van, want het kan morgen nog.
0: Dat gaan we zeker doen. Hè? Je merkt toch al wel een beetje in de natuur dat de herfst al een beetje vooruit loopt. Want ik was aan het wandelen, maar goed, her en der vallen er al kastanjes en eikels uit de bomen. Dus dat is al vrij vroeg.
1: Ja, en ik heb zelf een hele grote rode beuk achterin in de tuin. En nou, ik zou bijna zeggen, plat gezegd, het barst van de beukenhoontjes. Alleen heel veel lege hulsjes. Ja. En dat heeft te maken met de hele droge weer we hebben gehad. Maar het ligt bezaaid met lege hulsjes waar bijna niks in zit van de beukenhoontjes. Ik moet wel zeggen, ik heb afgelopen weekend nog een dag gefietst in de omgeving van Vorden en dergelijke. En ik moet zeggen, het viel mij eigenlijk op dat de bomen in de bos nog erg groen waren met name.
0: Ja,
1: dat had ik niet verwacht. Als je zo in de dorpen loopt, in de steden loopt, dan zijn de bomen toch verder, wat de herfst betreft, dan in de bossen. Ja. Dat viel me echt op dat er heel veel groen was in de natuur nog. Dus dat komt natuurlijk ook een keer vandaag of morgen. Maar het is gewoon echt heel erg genietbaar weer. En ook als het 20 graden wordt, na donderdag, ja, dan kun je nog prima natuurlijk erop uit. Genieten van de herfst, ook voor de herfstkleuren die steeds meer en meer komen natuurlijk.
0: Ja, dat gaan we zeker doen, Wilfried. En we spreken je graag volgende week weer.
1: Ja, tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Met toepasselijke muziek van de Maranta Singers komen we bij de volgende gasten. En dat zijn Rombout en Henriette. Je zit in de studio, want we gaan naar het Boetje in Heerden. Zegt hij, wat is het Boetje? Want hun woning is uitgeroeid tot ontmoetingsplek voor bijbelstudie en geloofsontwikkeling. En waar die woning is gevestigd, dat is in Heerden. En de naam Boetje, nou, Rombout en Henriette kunnen daar alles over vertellen. Dame en heer, van harte welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Ja, ik las in de geschreven media en toevallig de schaapschool het Boetje actief in Heerden.
1: Ja.
0: Wat is het Boetje?
1: Het Boetje. Het Boetje is een... je ziet ze vooral veel op Texel en in Noord-Holland. Een schaapskooi eigenlijk. Een klein schuurtje midden in het veld waar schapen opgevangen kunnen worden als het stormt.
0: En... Toevallig dat het artikel dan ook in de schaapskooi stond.
1: Ja, nou, ik geloof niet zo heel erg in toeval. Maar wel heel mooi inderdaad dat we dus hier wonen en de schaapskooi zo'n bekend iets is.
0: Ja. Jullie aanraking met het Boetje, was dat ook direct dan op Texel zelf? Of,
1: Nou, ik kwam in aanraking met het Boetje omdat mijn man van achteren het Boetje heet. Of niet
2: mijn
1: Boetje.
2: Mijn achternaam is Boetje.
0: Boetje, oké.
2: Okay. Er zijn niet heel veel Boetjes in Nederland.
0: Nee, maar, ik weet niet. Komt die naam weer van Texel dan of zo?
2: Waarschijnlijk wel uit Noord-Holland. Dan had het ook te maken met het boeten van de netten. Dus dat is een schuurtje. Maar de andere theorie is dat de R ergens is weggevallen. Maar in beide gevallen niet van adellijke afkomst.
0: Hey, en jullie hebben elkaar leren kennen op de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. En zijn getrouwd in Canada.
1: Ja, dat is weer wat anders, toch?
0: Ja, niet op Texel. Ik wil op Texel zeggen. Maar, nee.
1: Dat was ook leuk geweest, ja.
0: Ja.
1: Nee, ja, dat is ook weer een bijzonder verhaal. Ik kom uit Indonesië en ben geadopteerd naar Nederland verhuisd. En mijn geboortebewijs ligt nog in Indonesië. En om in Nederland te kunnen trouwen, heb je een geboortebewijs nodig. En daarvoor zouden we naar Indonesië moeten. Maar mogelijk dat dat ding al lang verbrand is of wat dan ook. Dus toen zei een dominee die we toenertijd spraken van... Nou, volgens mij... kan je in Canada gewoon trouwen door de dominee. Die is van de burgerlijke stand. En Rombout die ging al naar Canada toe. Die had een tijd te overbruggen tussen zijn twee schooljaren. Mm-hmm. En toen kwam het een bij het ander bij elkaar. En ging ik ook maar naar Canada. Maar toen konden
0: en
1: we meteen trouwen.
0: Wel weten dat je ging trouwen?
1: Ja hoor, zeker. Dat was allemaal afgesproken. En meteen een mooie huwelijksreis.
0: Ja, mooi om terug te kijken. Dat was in 1997 dan.
1: Ja.
0: Hoe zijn jullie dan op een gegeven moment... Ja, jullie zijn natuurlijk allebei actief geweest in plaatselijke kerken. Hoe zijn jullie actief gekomen om samen in Heerden actief te komen? Hoe zijn jullie hier beland?
1: Ja, ook dat is weer een mooi verhaal. Ons leven bestaat echt uit mooie verhalen.
0: Godswegen zijn ondergrondelijk, hè? Dus,
1: ja, zeker, zeker. Ik kreeg op een gegeven moment een droom. Wij woonden toen midden in de stad, gewoon in een smal eensgezind woningje, arbeiderswoning. En toen kreeg ik een droom die nacht. En ik zag een klein wit huisje op een oprit naast een groot wit huis. En ik had heel duidelijk het idee dat God zei van ga voor je eigen Boetje. En ik dacht echt van oh heer, help. Ik heb altijd al wel een soort van gedroomd van een soort B&B. Maar dan heel erg gericht om mensen op te vangen. En niet per se om daar iets mee te verdienen of zo. Het liefst zou ik daar helemaal geen geld voor vragen. Gaan we ook niet doen. Maar goed, God sprak daar heel duidelijk over. En toen zei ik tegen God van... Nou, dan moet u Rombouts hart nog wel verzachten. Want die wil niet uit de stad.
2: En, oh, je woont niet echt?
1: En in de stad nee, is niet zo'n groot huis beschikbaar met een oprit.
2: Ik ging er vanuit, ik woon hier prima in Zwolle. Daar woon ik totdat ik naar het bejaarden thuis ga.
0: Ja. Maar je wist je al dan, had je ook door dat het Heerden moest zijn?
1: Nee,
0: dat
1: zeker niet.
0: Dat vragen we dan wel af.
1: Ja, nee, zeker niet. Dus we gingen dat proces in samen met God. En elke keer kregen we stap voor stap een idee wat we mochten gaan doen. Waaronder ons huis taxeren, waaronder ons oude huis in Zwolle. Mm. En vervolgens ook dat we allebei eigenlijk het idee kregen van God in onze eigen stille tijd. Van stap in de auto en laat je leiden door de Heilige Geest. Nou ja, dat is een heel bijzonder proces. Want je hebt echt geen idee waar je naartoe gaat. En dan sta je bij een stoplicht en dan... Kijk je elkaar aan van nou, welke kant denk jij? Welke kant denk jij? Nou, ik denk links. Mm. Dat hebben we één keer gedaan. En aan het eind van die middag, dan hebben we een paar uur rondgereden. We hadden wel sterk allebei het idee van, dit wordt de Veluwe.
0: Oké, je wou zeggen, dan zit je in Maastricht of zo.
1: Ja, nee.
2: Noord-Veluwe. Ja, dat was wel de aanwijzing.
1: Ja. Dus dat scheelde een boel.
0: Ja, wou nou zeggen, want anders is het... Ja.
1: Ja, ook voor mijn eigen idee van... Oh, gelukkig niet naar het Westen. Want dat leek me niet heel fijn. Wij houden allebei heel erg van de natuur. Dus toen... De eerste keer, toen hebben we heel veel rondgereden en goed geoefend. En de tweede keer, toen kwamen we eigenlijk na een uur al, of een half uur, ik weet niet, in elk geval heel vlot over de brug bij de Bonenburg aanrijden. En toen zag ik dat witte huis. En nou ja, ik had natuurlijk het beeld gehad, die droom. Dus ik dacht van, hey, dit is... Hier moeten we stilstaan en
0: praten
1: onderzoeken.
0: We nu over 2,5 jaar geleden?
1: Ja, dat was in de zomer...
2: Dat is al meer dan 3 jaar geleden.
0: Dat zal langer zijn, ja, want je moet er geweest. Ja.
1: Ja.
0: Want 2,5 jaar geleden kon je daar wonen. Dus,
1: Ja. Op Koningsdag zijn we verhuisd.
2: Ja, nee, we reden voor dat huis langs. Maar Harriet, je had wel van God gekregen van... Ja, jullie zullen het allebei weten als je er voor langs rijdt. Maar we reden er voor langs.
1: En hij reed door.
2: En ik reed gewoon door.
0: Oh, jij reed dus.
2: Er stond een groot bord voor in de tuin... opdrachtgever van de verbouwing, van de renovatie, Gelders Landschap en Kastelen.
0: Oh ja, ja.
2: En ik dacht, monumentaal pand, stichting, niks mogelijk. En daarnaast stond een heel mooi pand. Daar ging mijn aandacht waarschijnlijk meer naartoe op dat moment. Maar goed, toen zei hij, het stopt. Dus toen omgedraaid, het terrein opgereden. Nou, dat terrein was verder helemaal leeg. Het was duidelijk dat ze daar wel bezig waren, maar wel in een afrondende fase. Het huis stond leeg, maar we hadden geen idee wat... We zijn om het huis heen gelopen. We hebben op dat moment daar gebeden. En toen hadden we ook allebei het idee dat God zei van ga ervoor, ga hiervoor. Dus dat was de volgende vraag aan God. Ja, maar hoe dan?
0: Ja, God, want zei, zoek. Stond er iets op internet of stond er een bord bij met bel?
2: Nee, helemaal niks. Dus we wisten niet of het te koop zou komen, of het te huur zou komen. Nee. Of er een eigenaar was die tijdelijk weg was en weer terug zou komen. Maar God zei, zoek uit wie de eigenaar is en leg je verhaal maar voor. Dus wij hebben ons verhaal via, kadaster, de stichting gevonden, verhaal voorgelegd. Die mevrouw zei van, nou, daar ga ik niet over. Zet je verhaal maar in de mail en stuur maar op. Zorg dat het bij de juiste persoon terechtkomt. Dus dat gedaan. En toen hebben we 4 maanden lang niks gehoord. Ik heb 100 keer op punt gestaan om te gaan bellen. Elke keer zei God, heb geduld. En toen na 4 maanden, toen mocht ik gaan bellen. Toen kreeg ik de meneer aan de telefoon die daarover gaat. En die zei, dat komt mooi uit. Komende maand hebben we een open ochtend. En dan mogen geïnteresseerden komen kijken en aangeven of ze het willen huren. En toen wisten we, ze gaan het verhuren. Dat was de eerste, signaal in het natuurlijke dat het hoe het
0: en
2: zou
0: mocht
2: gaan.
0: Zo zijn dat jullie mochten huren uiteindelijk.
2: Nou, het bijzondere was, er was één andere geïnteresseerde. Dat was een stel uit Luxemburg en die vonden het te klein.
0: Oh.
2: Nou, wij vinden het erg groot.
1: Yeah.
2: Niet te groot, maar wel groot.
0: Wel groot, ja.
2: Dus ja, toen werden wij het. Ja, en God had ook tegen ons gezegd dat de plek was. Dus voor ons was het logisch. Maar nu werd het in het natuurlijk ook logisch.
0: Ja. En toen zijn jullie daar, want jullie woonden er zelf.
1: Mm-hmm.
0: Toen zijn jullie daar gaan wonen. En toen hebben jullie ook gezegd van het moet een ontmoetingsplek worden voor bijbelstudie, huisgemeente en geloofsontwikkeling.
1: Ja.
0: Wat kun je eens omschrijven wat het inhoudt voor de luisteraar? Kunnen mensen daarheen? Is het,
1: Ja, dat sowieso. Ze kunnen langskomen als ze gesprek willen. Of geïnteresseerd zijn of vragen hebben over geloof. Of
2: gewoon leuk vinden of om gewoon geloofsverhalen te horen.
1: Precies.
2: Die we graag vertellen.
1: Ja, dat hoor je wel. En daarnaast hebben we ook gewoon bepaalde... We hebben elke dinsdagavond hebben huisgemeente.
0: Oh, en dan haal ik jullie uit de huisgemeente.
1: Ja, dat klopt.
2: Die zijn herderloos.
1: Zij zijn gewoon doorgegaan. Ja. Dus superleuk en supermooi. Dus regelmatig woensdagavond, maar dan moet je echt even in onze agenda kijken.
0: Ja,
1: op de website.
0: Ik zal de website even noemen.
1: Hebben we Bijbel Open Avond daar, zo noemen we dat, BOA's. En dat gaat over bepaalde onderwerpen waarbij we gewoon de Bijbel open doen. En vanuit de Bijbel kijken wat God zegt over het onderwerp.
2: Toevallig dus, morgenavond hebben we een Bijbel Open Avond over geest, ziel, lichaam. Erg interessant.
0: Dat is morgenavond. Dus als je dinsdagavond live luistert.
2: Ja.
0: Dan kunt u morgenavond daar terecht. Echter, iedere dinsdag is er inderdaad het huis. Ik zie hier House of Miracles dus.
1: Ja.
2: Huisgemeentesamenkomst.
0: Ja, en dat is elke dinsdagavond. Maar...
1: En we hebben inderdaad regelmatig een event. En dat doen we op de deel, op de achterkant van, in de achterkant van ons huis. Ons oude boerderij. We mochten die deel mochten we helemaal verbouwen tot samenkomstruimte. En daar hebben we komende vrijdagavond een worship event.
0: Ja, daar praat ik zo met jullie verder over.

0: Ik ben nog steeds in gesprek met de familie Boetje. Want Boetje is actief in Heerde. Niet alleen de familie, maar ook hun initiatief voor een ontmoetingsplek voor Bijbelstudie, huisgemeente, die vanavond er is, en geloofsontwikkeling. En ze noemden net al, Harriet, vrijdag 2 oktober staat er iets op stapel. Wat gaat er gebeuren in jullie huiskamer, zeg dan maar even?
1: Ja, nou, dat is dus niet in onze huiskamer, want ik denk dat dat een beetje te klein wordt, Voldam. Het is bij ons op de deel aan de achterkant van het huis. Waar we een mooie plek hebben mogen creëren. En het is een worship event. En dat heeft ook de titel gekregen, At His Feet. Dus we willen echt aan de voeten van Jezus gaan zitten. Dat is vooral de uitnodiging om in zijn rust, in zijn vrede te zijn. En van hem ook gewoon echt die vrede weer te ontvangen. En we weten gewoon nu nog niet, we hebben niet van tevoren liederen bedacht of wat we willen gaan zingen. Maar wel heel erg gewoon bij God zijn en dan God laten spreken en laten leiden. En er zijn een aantal worshipleiders vanuit House of Miracles, waar we veel mee samenwerken. En dan laten we de Heilige Geest gewoon zeggen, doen wat er gesproken of gezongen mag worden.
0: Is de eerste keer dat jullie zo'n event?
1: Het is de eerste keer dat we dit doen hier bij ons, ja.
0: Oké, okay, want ik wou zeggen, we zijn de vorige geweest. Daar heb ik natuurlijk gevraagd van hoe waren ze. Maar dat kan ik dus niet, dat kan ik na afloop
1: van
0: deze pas.
1: Nee, maar ik heb wel hoge verwachting dat het gewoon heel mooi gaat worden. Vooral ook omdat we echt heel duidelijk van tevoren het idee kregen van de Heer, die wil ons allemaal graag ontmoeten. En hij houdt ervan als we hem groot maken, hem prijzen, ongeacht welke situatie we zitten. Dus hoe rot onze situatie ook kan zijn, hoe onrustig we ons ook kunnen voelen, als we bij God zijn, dan wil hij ons zegenen met rust en vrede. En dat betekent niet dat je situatie direct verandert. Dat kan natuurlijk wel. Maar je voelt door Gods rust en vrede, voel je je beter. En nou ja, dat is gewoon wat God voor je wil zijn.
0: Dat willen jullie natuurlijk uitdragen in een andere in het event, maar ook in al jullie activiteiten die jullie doen vanuit het Boetje. Ik blijf het een mooie naam vinden. En in Heerde. Zo zijn er ook, gaat er iets starten. Want het klokje van gehoorzaamheid tikt daar weer naar 9 uur, zie ik. En als je nu op de dinsdagavond luistert, dus is het andere programma alweer aan te trappelen. Dus nog, ik wil graag nog veel verder met jullie praten. Als mensen zeggen van, ja, ik wil er meer van weten, kunnen ze natuurlijk komen.
1: Ja.
0: Maar hebben jullie een website?
1: Ja, we hebben een website. En dan
2: hetboetje.com.
0: En daar staat alles op, hè? Alle informatie.
2: Ja. Hetboetje.com, daar kun je gewoon alles vinden. Als je het ontstaan, dan kun je het geloofsverhaal lezen, hoe we daar terecht zijn gekomen. Het uitgebreide verhaal van wat Harriet net verteld heeft. /agenda, dan zie je de agenda.
1: En, getuigenissen, ook zeker een aanrader.
0: Genoeg reden om die website te bezoeken, maar ook genoeg reden om een keer bij jullie langs te gaan.
2: Ja, dinsdagavond op een zondag sowieso. Dat is elke week.

0: Op zondag, maar nu dinsdagavond ook elke week, denk
1: ja.
0: ik.
1: Ja.
0: Dus, en dan kunt u inderdaad, moeten ze denk ik van tevoren even een mailtje sturen. Oh, oké.
2: Bonen mag wel.
0: Mag wel.
3: Maar, voor de dinsdag en de zondag is iedereen altijd welkom.
0: Zondag hoe laat?
3: Zondag om 10:00.
0: 's Ochtends gewoon. Ja. Dus,
3: dus begin om 10:00, inloop vanaf 9:30.
0: Dan is het House of Miracles. En daar zingen jullie ook, neem ik aan. Hè?
2: Uiteraard.
3: Ja, dus het event van vrijdag is in die zin ook niet een theoretisch iets wat we voor het eerst gaan proberen.
0: Nee, maar...
3: In die aanwezigheid van God zijn, door samen in aanbidding te zijn, daar hebben we veel meer ervaring mee. Alleen dit is gewoon puur alleen in die aanbidding zijn.
0: Ik wil jullie danken voor jullie komst in de studio. Een hele gezegende avond toewensen aanstaande vrijdag. Volgende week vrijdag.
3: Dankjewel. Kom gerust langs.
0: En dat is vrijdag 2 oktober. Ik kom er zeker een keer langs, maar ik weet niet of het vrijdag gaat lukken. Maar iedereen nodig me uit deze week. ik wil in ieder geval de luisteraars bedanken voor het luisteren naar dit programma. Voor deze week. En wil je terugluisteren, kan het via de website RTV794. Ik wil jullie nog steeds bedanken voor de komst in de studio.
3: Graag gedaan.
0: En als u luistert op de dinsdagavond, zei ik net al, kunt u meteen luisteren naar The Soul of 794 met Leo en Hans.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
2: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
1: In de campagne beloofde El Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak, is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerden. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Oh, baby, I can feel you fading, slipping away from me, the great OJ's. Die je natuurlijk kent van het Philadelphia International Label. Ze maakten in de jaren 90 een uitstapje naar EMI Records. Het album Serious. En daarvan deze monster mooie track. En die heet Fading. En je luistert naar The Soul of 794.
1: The Soul of 794.
0: Oeh, baby. En nu, een van de mooiste albums uit 2004. Het album The Promise van Earth, Wind and Fire. Het laatste album, jawel, met Maurice White. We gaan genieten van het prachtige Badge.

0: Oh, nice baby. Bet you can looking for me. Het album The Promise. Altijd in deze show ongeveer het tweede nummer. Het moment van Earth, Wind and Fire. Ja, het is een bijzonder album, want op het album staat ook een nummer op. Dat is Where Do We Go From Here. En Where Do We Go From Here is opgenomen in 1978 tijdens de I Am Sessions. En je weet, I Am, een van de allermooiste albums van deze toch wel iconische band, die nog steeds die grote man in zich heeft. Die man met die mooie kopstem, Philip Bailey. Zoals ik al zei, Maurice White inmiddels al vele jaren overleden. Ze timmeren nog steeds aan de weg. Ze treden nog steeds op. En over kan ik toch van deze sound genieten. Je hoorde Earth, Wind and Fire.
1: The Soul Train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the soul of 794. Are you ready for a real Soul Train classic? Here it comes, just for you, Soul Brothers and Sisters.

0: Oh, baby, let's go back. Let's go back to the good old days. En dat doen we vanavond, hoor. Tot aan de klok van 11 uur. Met de mooiste, de lekkerste en de zoelste ballads. Hier bij de Soul of 714. Wat je nu hoorde was Ray Goodman en Brown. Al Goodman, Benny Brown. En de andere was Harry Ray. En deze drie mannen, ja, die ken je natuurlijk vroeger van The Moments and Whatnots. Weet je nog, die single Girls. Toen de tijd een hele grote hit van deze mannen. En denk ook aan Special Lady. Ook van Ray Goodman en Brown. Deze is minder bekend, maar niet minder mooi. Die heette Back to the Good Old Days.
1: Do you like good music?
2: Sweet soul music.
1: Sweet soul music.
2: Over 50 classic soul tracks from the legendary Stax Records.
1: Sitting on the dock of the bay.
2: Sweet soul music. Out now.
0: Oh, baby. Deze groep die maakte deel uit van het legendarische festival midden jaren 70. Een festival met alleen maar black performers. En zo worden ze toch niet meer gemaakt. The Temporaries. Baby, I love you. I love you. You love me. Oh, fijn. Lekker zeg.

0: Oh, lekker hè? Stax Music. Te vergelijken met de Motown Sound. En ja, een roemrucht recordlabel in de jaren 70. Ze hebben maar 300 albums uitgebracht. En dat is natuurlijk voor een recordlabel is het heel erg weinig. Maar wel 300 topalbums. Ik weet niet of je je nog kunt herinneren. Enkele maanden geleden hadden we hier een special helemaal over Stax Music. Hadden we ook een grote man in de uitzending die alles wist over Stax Music. En ja, deze groep die zat daarbij. En die groep die heette The Temporaries. Lekker toch?
1: Are you ready for some black music? The Soul of 794. Presenting the greatest soul and funk ballads.
0: Ja, als je dat maar weet. En dan nu funkgroep Cameo. Met een song zo, zo mooi. Ik krijg er pret-oogjes van. Denk aan een mooie zomeravond. Kijk naar de sterrenhemel met je liefje. En zeg tegen haar. Toen ik jou voor het eerst in je ogen keek. Toen zag ik pretlichtjes. En wil je voor altijd de mijne zijn? I love you so. I love you so, honey. Dit is Cameo. Met een prachtige... Ooh, I saw sparkle in your eyes. Lekker.

Sparkle. Sparkle in your eyes. Pret oogjes in je ogen. Lekker, hè? Cameo. Funkband van het eerste uur. On Mercury Records and Tapes. Album Secret Omen. En daarvan, in mijn optiek, de allermooiste. En die heette Sparkle. En van Sparkle in Your Eyes gaan we natuurlijk naar het, ook het legendarische Soul News. En deze show, The Soul of 794. En dan, ja, deze keer heerlijk Soul News. Het gaat over de legendarische Commodores. Die vooral in de jaren 70 en 80 heel veel succes hadden. Wie kent ze niet? The Million Sellers, Brick House, Three Times a Lady, Lady You Bring Me Up, Sail On. En natuurlijk ook het hele mooie Night Shift. Dat is eigenlijk de enige song waar die hele bekende man Lionel Richie niet op meedeed. En zijn bandleden nog steeds treden op als zijnde de Commodores. Maar inmiddels heeft ook, ja, gaat inmiddels de vervanger van Mr. Lionel Richie. Die gaat ook afscheid nemen van deze legendarische soulband. Dat is G.D. Nichols. En wie is nou G.D. Nichols? G.D. Nichols was een grote man, ja, bij de Commodores, daar stopt hij mee. Maar ook een hele grote man bij Engelse formatie, de formatie Heatwave. Weet je nog, met die song Boogie Nights, Always and Forever. Maar deze man, J.D. Nichols, die gaat van zijn welverdiende pensioen genieten. En zijn opvolger, die staat ook elkaar. En dat is niet de allerminste, hoor. Dat is Brent Carter. En Brent Carter, die ken je weer van die Average White Band. En met zijn prachtige voice denken we allemaal dat de legacy van de Commodores voor vele, vele jaren behouden zal blijven. En samen met Walter Orris en William King zal deze band blijven optreden. Wij van de Soul of 74 laten nog voor één keer de voice horen van G.D. Nichols. Je gaat horen het prachtige, het lekkere United in Love.

United in Love, The Commodores. Het afscheid van G.D. Nichols. Hij gaat de Commodores verlaten en hij gaat genieten van zijn welverdiende pensioen. Ik zei het al, Brent Carter gaat zijn opvolger worden. En die Brent Carter, ja, die man die heeft mijn voice hoor. Dus ja, de Commodores die gaan straks nog gewoon lekker klinken zoals vanouds. Met al die mooie songs. Je gaat ze gewoon blijven horen. Ook voor nu en hopelijk in de verre toekomst. Jazeker, we doen het voor u. We doen het allemaal voor u. En allemaal om u een heerlijke avond te geven. En ons motto is, yes, sweet soul music. En deze zanger, die groeide op in de ghetto. Hij groeide op in de Bronx. En dat allemaal had het toch heel anders kunnen lopen als de music niet zijn passie was geweest. The late and great Donny Hathaway. Hij zingt het al, Little

0: Nice. Nice, baby. Ho, ho. Heerlijk. Mr. Donny Hathaway. Ik denk wel een van de, ja, de beste soulzangers van de laatste 50 jaar. Helaas op een hele nare manier aan zijn einde gekomen. Hij pleegde zelfmoord door uit het hotelraam te springen of te vallen. We zijn er nooit achter gekomen. Net zoals hij zo'n optreden met, ja, niet de alle mensen, ook kort geleden overleden, Miss Roberta Fleck. Het komt uit 1972, deze mooie song. Het is geproduceerd en gearrangeerd door de grote Arif Mardin. Je hoorde Mr. Donny Hathaway met Little Ghetto Boy.
1: Are you ready for some classic grooves? A little bit romance, some heart and soul? Well, here is
2: the soul of 794.
0: Oh, baby. Hey, zullen we naar de dansvloer gaan? Neem je liefste maar bij de hand, hoor. En kom maar mee. En leg je handen voorzichtig op haar heupen. Oh, weet je nog? Schuifelen vroeger in de discotheek. Je was so in love. Dit is Leroy Hudson. Oh, nice.

0: so, so in love with you. Nou, en als je dan deze muziek hoort, ja, dan word je toch gewoon opnieuw verliefd. En dan denk je toch weer aan die fijne tijd van vroeger. Toen jij voor het eerst je lieftallige partner ging ontmoeten. En meestal gebeurde dat vroeger in de disco. Je hoorde X-Impressions, leadzanger. Jawel, en dat is Leroy Hudson. En Leroy Hudson was toen de tijd weer de opvolger van, ook niet de mensen, van Mr. Curtis Mayfield. En hij was ook nog, deze man, een boezemvriend van de song die je daarvoor weer hoorde van Mr. Donny Hathaway.
1: Baby, keep on. Keep on doing it. Right on. Get down. Baby, keep on. Keep on doing it. Right on.
2: It's time.
3: What we're gonna do right here is go back.
4: Folks, soul brothers and sisters, it's the soul of 794 on your radio.
5: Hey, sugar.

explain.

I wanna make love. I wanna make love in slow motion. En heb jij de smaak nog steeds te pakken? Ben jij nog steeds op de dansvloer aanwezig? Dancing for Motion. En wat was dit een heerlijke song. I'll Pay No Way Back. Je hoort het, The Great Dales. Opgericht door Marvin Jr. En was tevens de voice op deze heerlijke, zwoele songs. Hoor de slow motion. En dan, ja, als ik dan de klok kijk, dan is het alweer bijna tijd om afscheid te nemen van het eerste uur. En dat doen we met Najee. En Najee, dat was een saxofonist. Dat is een saxofonist, want hij leeft nog steeds. En hij maakte deze cover van die grote hit van Earth, Wind and Fire. En die heet Can't Hide Love. En wij gaan ons even afzonderen. We gaan de nootjes pakken. We gaan een wijntje in doen. En we gaan ons helemaal voorbereiden op uur 2 van de Soul of 794. Ik zeg tot zometeen.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
2: Ze had het over de slechte staat van hun schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
1: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Als je net inschakelt, je luistert naar de Soul of 74 Presents the Ballads. En we zijn uur twee gestart met een hele bekende. En als je denkt van ja, dit doet me ergens aan denken. Ja, dan doet je dit denken natuurlijk aan George Benson, Give Me the Night. Maar nu voortreffelijk gedaan door Miss Randy Crawford. Van het album Naked and True. Een album waar zij allemaal covers op doet. Onder andere The Glow of Love van, jawel, Change. Maar ook deze die je net hoorde, Give Me the Night van Mr. George Benson.
1: P.I.R. For 50 years, these three letters have defined an entire genre of music. Philadelphia International Records is the historic record label founded in 1971 and is most notably responsible for creating what is commonly referred to as the sound of Philadelphia.
0: Oh, soul lovers. For me, een van de biggest soul zangers ever lived. Hij vraagt, come and go with me.

0: Thank you.
1: Wat kan muziek mooi zijn, hè? The Philly Sound, Theodore Pendergrass, van het album Teddy. En ja, die mooie strijkers erin, die waren van Don Ronaldo. Het werd allemaal geproduceerd door Kenneth Gamble en Leon Huff. En in de background vocals hoorde je ook een hele grote producer, onlangs overleden, namelijk Tom Bell. En hij zong Come and Go With Me. We gaan door met heerlijke, lovely soul music.
2: Nice. Another slow and sexy jam.
3: The soul of 794.
2: For 100% lovers.

0: deze groep. Jawel, daar hebben ze mooie songs gemaakt. Denk aan You and I. Maar ook prachtige ballads. Welcome to my world. Geproduceerd, jawel, door Ken Gold. Die ook natuurlijk produceerde voor The Real Thing. Ja, natuurlijk. Delegation. Want Welcome to my world. Wat was hij mooi, hè? Always forever love you.
1: The soul of 794.
0: En ja, ook helaas overleden James M. Toomey. Je hoort de voice van Tawada Gee met You Are My Sunshine.

0: The band Entombed. You are my sunshine. En die mooie voice die je hoorde, die was van Tawada Agui. En wel, deze song is toch sweet as candy, hè? Sweet as fruit. So, so fine. Ja, het brengt voor mij sunshine in my life. En deze James Entombed, die overleed helaas vorig jaar in Philadelphia, zijn hometown. En ter nagedachtenis aan deze markante zanger, producer, is er zelfs een straat naar hem vernoemd. Je hoorde hier bij Radio 794, The Soul of 7&4, hoorde je the late and great James Entombed.
1: From the guy that brought you
2: to love call
1: and
3: share my life,
1: now brings you his new album.
3: Baby,
1: two-time Grammy-nominated Kim is back with his fourth album, Promise to Love, with hits like It's You.
3: Girl, I wake up in the morning and I'm tripping cause I'm digging with the Lord.
1: And Nobody.
4: They never know me.
1: Promise to Love, the new album from Kim on Motown Records. Available now at Target and on Target.com.
0: En jawel, deze soulzanger, ja, die bracht zijn songs, ja, net zoals de vorige, een eigen beheer uit. Het befaamde major label Motown Records zag een grote talent in deze man. Geboren in Nashville, singer-songwriter Kim. Je hoort van het gelijknamige album The Promise of Love. Het heerlijke, fijne The Soft Side of Love.

0: En deze song, ja, die hoorde nog even bij die mooie commercial. Jij enkele tracks terug horen voorbij komen. Die mooie commercial van het prachtige album van Cam, The Promise of Love. Ja, en dan moeten we natuurlijk daar een mooie song van laten horen. Die hebben we laten horen. Deze man die heet eigenlijk Kim Owens. Maar zijn artiestennaam is Cam. En je hoorde een van zijn allermooiste ballads op het Motown record label. En die heette The Soft Side of Love.
1: This is the soul of 794.
2: Around the world, on the World Wide Web. Your number one internet radio station.
0: Hey, nu een dame met een heerlijke soul voice. Met arrangementen. Oh, zo fijn. Concertmaster van deze song, Mr. Al Johnson. En deze dame, jawel, ze heet Dickie Williams. Artiestennaam Savelle. En de song werd geschreven door de pianiste van de groep, Michael Jones. On K-Joe Records. Enjoy, show me the way. Heerlijk.

0: show me the way. Show me the way, honey. Nou, als ik praat over show me the way, ik kijk op de klok, dan hebben we niet zo lang meer te gaan. Tenminste, wat muziek maken betreft, wat radio maken betreft. Of in een kwartiertje te gaan, en er komen nog een paar mooie tracks voorbij. En deze die je net hoorde, je had iets van Savelle. En Savelle die zong Show Me The Way, uitgebracht op K-Joe Records. Tekst werd natuurlijk gedaan door de pianist, zei ik al, Michael Jones. Het werd geproduceerd door Richie Williams, die tevens de keyboards speelde op deze song. En we gaan door met heerlijke soul.
1: Are you ready for some black music? The soul of 794 presenting the greatest soul and funk ballads. Your DJ, Hans Blok.
0: Oh, want deze soul lady beheerst vele muziekstijlen. Maar vooral in de soul music is zij marvelous. En deze song opgenomen in Memphis, die maakt het predicaat helemaal waar. Een werkelijk super ballad van deze lovely lady, St. Morgan James. En zingt Nobody's Fool But Mine. Oh, genieten, heerlijk.

0: Oh, blue-eyed soul, a lovely lady. Is it Morgan James? En ja, deze song is helemaal brand new. 2023. En ook in 2023 wordt het toch heerlijke old school soul gemaakt. Je hebt er al meer voorbij horen komen vanavond. Ja, nieuw, brand new, met die lekkere old school sound. En deze dame die heeft dat. Je hoorde Nobody's Fool But Mine. En de zangeres in kwestie, Morgan James.
1: DJ, play one for my G-spot.
2: Oh, oh.
3: Isn't life wonderful? An essential dance floor classic. The soul of 794.
4: Ooh, do it to me.
0: Oh, en dan, een absolute topartiest. I saved a million soul, I want you. Yes, from Marvin Gaye. Maar wat deze man voor zichzelf uitbracht. Oh, zo mooi. Leon Ware, met Small Café.

0: café. Ja, waar het gezellig is. Zoals hier. In deze studio. Deze twee mannen. Die er weer een heerlijke show van gemaakt hebben. Ondergetekende Hans en collega Leo. En ja, we zijn bijna aan het eind. Je hoorde Leon Ware. Met Small Café.
1: Your attention, please. Ladies and gentlemen. This will be the last dance for tonight.
0: En dan nu. Echt het einde van weer een editie van de Soul of 794 Presents the Ballads. En voor we de kaarsjes uit gaan doen, nog één wonderschone song voor jou. En hopelijk zijn we de volgende keer weer voor jou. Ik zou zeggen, wait, let tomorrow decide. Dit is One Way voor jou. Tot ziens.

0: Wait and let tomorrow decide. Morgen een nieuwe dag. Moeten we allemaal weer aan het werk naar onze baas. En je luistert naar de Soul of 794. Je hoort One Way, het laatste track. Wait and let tomorrow decide. En ja, we zeggen bye bye. Leo.
1: Bye bye Hans.
0: Tot de volgende keer, man.
1: Ja, de volgende keer.
0: En dan de volgende keer weer de reguliere uitzending. Dan geen ballads, nee. Maar dan mogen de voetjes van de vloer.
1: Zeker weten, Hans. Komt helemaal goed.
0: Leo, fijne dag morgen.
1: Werk ze. Werk ze morgen.
0: Tot
1: bye
0: ziens.
1: Bye.
0: Bye bye.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jetten uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2.